0: raakte gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: voor hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij...

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

plaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verlieslijdende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: creatieve hobbyist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking, bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

jij alles te weten over Flevoland. Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Keur tot Tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. En er komt geen fietspad op de Zwarte Meerdijk in Krachenburg. Wordt te duur.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen files, maar wel 2 flitsers. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En op de N50 word je gecontroleerd op je snelheid bij Ens. Bij hectometerpaal 262,7.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van vrijdag 3 juli. Goedemorgen Joliene.
1: Goedemorgen.
4: Ja, het weekend staat weer voor de deur.
1: Nou, ik zou net zeggen, hoe sta je ervoor? Ben je er aan toe?
4: Ik ben er wel weer aan toe. Ja, ja, ja, maar ik moet wel zeggen, in de zomer gaan de dagen zo snel. Heb jij dat?
1: Ja, ik vind het achterlijk snel. Ja, ja, dan denk je, jemig, er is alweer een week voorbij.
4: Het is nu ook alweer juli. Och, nou ja, ja. Ja, we gaan nog even ervan genieten.
1: Zou ik zeker zeggen, dat doen we sowieso.
4: Vandaag in Flevoland is wakker. Ja, Almere die nam gisteren afscheid van 4 wethouders. En verwelkomde tegelijkertijd ook een aantal nieuwe.
1: Ja, een van die nieuwe is de Amsterdamse Jan-Bert Vroege. Ja, die is nu al onder de indruk van Almere, zegt hij. Hoe dat kan, dat hoor je zo meteen.

0: de Fever Dream van Alex Warren. Het is 6:10. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Met het aantreden van een nieuwe coalitie gisteravond in Almere neemt de stad afscheid van maar liefst 4 wethouders.
0: Maaike Veningen, Jesse Luijendijk, Alexander Sprong en Nienke Nieuwenhuizen zwaaien af.
2: Ik ben wel geschrokken van wat ik heb aangetroffen rond de jeugdzorg.
3: Na hun afscheidsspeech gaven de oude wethouders het stokje over aan de nieuwe wethouders. Waaronder de nu nog Amsterdamse Jan-Bert Vroege.
4: Hallo, mijn naam is Jan-Bert Vroege, 51 jaar. Ik woon nu nog in Amsterdam-Oost. En ik hoop vanavond aangesteld te worden als wethouder hier in Almere.
3: Vroege komt na 4 jaar Amsterdams bestuur en meerdere jaren als raadslid over naar Almere, waar hij een paar uitdagende dossiers onder zich krijgt.
4: Ik heb gehad dus het beroepsonderwijs, dus mbo, hbo en universiteit. En dat gaan we natuurlijk verbinden met werkgelegenheid en economie. Er wonen heel veel mensen in Almere, maar er is nog relatief weinig werk. En ja, echt een stad worden is dus ook genoeg werk, gelegenheid creëren en ook een toekomst maken voor alle jongeren die hier nu geboren en getogen zijn. En dat is de uitdaging die ik graag ga oppakken.
1: Ja, deze nieuwe wethouder, Jan-Bert Vroege, die heeft de stad al een paar keer verkend. Ja, en is erg enthousiast.
4: Nou, de ruimtekwaliteit van Almere is ook heel bijzonder. Er is zoveel ruimte. De infrastructuur, de fietsinfrastructuur is natuurlijk geweldig. Je kan gewoon van de ene kant naar de andere kant fietsen zonder dat je een stoplicht of auto's tegenkomt. Het vele groen. Ik heb al een paar keer door de stadsparken, of nee, de stadsbossen mogen lopen. Welke stad heeft nu eigen bossen? Kortom, zijn heel veel unieke kwaliteiten van Almere die ik tot voor kort niet wist. Die misschien ook heel veel mensen buiten Almere niet weten. Misschien is Almere eigenlijk een goed bewaard geheim. Dus ik ga zeker genieten. En misschien hoop ik dat er veel meer mensen met mij de bijzondere kwaliteiten van Almere gaan ontdekken de komende tijd.
0: En in tegenstelling tot veel andere wethouders van buiten komt Vroege hier niet alleen om te werken.
3: Maar u zegt verliefd te worden. Betekent dat dan ook dat hij hier komt wonen?
4: Dat is wel het doel. Dat was eigenlijk ook een harde eis van D66 in die sollicitatieprocedure. Dus ik ben al aan het zoeken. Maar ja, de woningmarkt is best pittig momenteel. Dus ik hoop dat de gemeenteraad mij tijd geeft om nog wat langer te zoeken. Ik ga eerst wat tijdelijk zoeken om te kijken, ja, wat zijn eigenlijk de leukste wijken van Almere. Waar zou ik zelf gaan willen wonen? En dan op termijn dan letterlijk met de hele verhuiswagen vanuit Amsterdam-Oost definitief naar Almere.

0: de lijn van de Travelling Wilburys. Het is 6:15. Zometeen berichten van buiten deze provincie. Wat hebben we?
1: Nou, er wordt natuurlijk nog steeds gevoetbald in het, op het WK. Mm-hmm. Ook al is Nederland er natuurlijk, zit Nederland er niet meer in. Nou, weet je wie er nog wel in zit? Dat is Ronaldo. Die, tenminste, die zat er van Portugal. Zat er gisteren nog in. Maar zit hij er nog steeds in? Dat hoor je zo.
2: I told myself, life is short.

0: Sure. For a second there, thought it'd last forever.
1: Goh, die gasten hebben het druk hoor. Chef Special. Ja, ik heb eens even gekeken, waar toeren ze? Vanavond staan ze in Breda. Morgen Hogeveen. En dan, dat is wel heel erg leuk. 5 juli, dus dat is zondag. Dan gaan ze naar Ameland.
2: Oh, kijk.
1: Ja, dat is een heel leuk festival.
2: Ik wilde misschien nog wel naar Hogeveen toe, want daar hebben ze het stadsfestival. Daar staan ze.
1: Klopt,
2: dus ook.
1: Ja.
2: Ik kom uit Hogeveen. Dus ik dacht, misschien ga ik dan allemaal heen. Want Chef Special live zien, dat is echt een feestje.
1: Ja, ik weet niet of er nog kaarten zijn.
2: Volgens mij, vorige week waren er nog kaarten.
1: Dus, oh, oké. Okay.
2: Ja, wordt een last minute. Dan de berichten buiten de provincie. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje, die krijgen nog geen boete. Dat meldt de RDW.
3: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance, dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
1: Nee, dat lijkt me logisch. Ja, dat klinkt heel royaal dit, maar weet je, je hebt hem aangevraagd, maar hij komt niet. Ja, dan, dat is vrij logisch.
2: Sinds 1 juli moeten vervoerders een kastje achter hun voorruit hebben dat bijhoudt hoeveel kilometers ze rijden. En ze betalen dan tol per gereden kilometer. Hiervoor staan langs de weg nieuwe hoge camera's. En de boetes die kunnen dan oplopen tot €800.
1: Oh, dat is niemals, ja.
2: Nee.
1: Dan wil je wel zo'n kastje installeren. Zo. Ja. We gaan naar het WK voetbal. Portugal is door naar de 8e finale. Tegen Kroatië kwamen ze wel eerst nog op achterstand. Nou, in de tweede helft kwam er op aanraden van de VAR een penalty. Ja, en wie staat er dan aan de bal? Dat is natuurlijk de aanvoerder, Ronaldo.
4: After review, Croatia player number 13... holds his opponent with two arms with flaring back. Final decision, penalty.
5: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop, hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
1: Ja, zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
2: Ja.
1: Nou, vlak voor tijd werd het 2-1 voor Portugal. Dat zat niet mee voor Kroatië. Er werden 3 goals afgekeurd van de Kroaten. Ja, dat vind ik dan ook wel weer sneu.
2: Ja, dat is ook wel sneu.
1: Ja, toch? Ja, dat doe je zo je best. Portugal speelt in de volgende ronde tegen Spanje. Dat wordt ook een mooi potje. Ja. Spanje won vrij makkelijk van Oostenrijk met 3-0.
2: En Ronaldo zit dus toch nog in het toernooi.
1: Ik ben wel heel benieuwd hoor, Spanje-Portugal.
2: Ja, ik ook. Ik ga denk ik wel even kijken.
1: Ja, ik ook.
2: Dan nog het nieuws uit de kranten. Schiphol en andere grote Europese luchthavens die dreigen deze zomer volledig vast te lopen door een nieuw Europees douanesysteem. Het systeem voor reizigers van buiten de EU kampt al met zoveel kinderziekten dat de situatie onhoudbaar wordt, schrijft het AD. In een brandbrief aan de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen eisen Europese luchthavens en vliegmaatschappijen dat het systeem in juli en augustus direct wordt stilgezet. En ja, hoe werkt dat systeem? Nou, sinds april krijgen reizigers van buiten de EU die naar een van de 29 Schengenlanden vliegen geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal geregistreerd. Ja, en die invoering daarvan zorgde de afgelopen maanden al voor wachtrijen, gemiste aansluitingen en ook vluchtvertragingen.
1: Zo, moet jij op Schiphol zijn in juli of augustus?
2: Nee, ik ga naar Zweden en ik ga lekker met de auto.
1: Oh, dat is verstandig dan.
2: En jij?
1: Nou ja, ik heb sowieso pas in september vakantie. En ik heb eigenlijk nog geen plannen. Maar nou ja, goed. Wie weet is het in september allemaal wel weer wat rustiger.
2: Precies.
1: Dat waren wat berichten van buiten deze provincie.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. De Almere was betrokken bij 2 explosies in de Haagse wijk Ypenburg. Hij fungeerde als tussenpersoon. De aanslagen waren vergissingen. Een 78-jarige vrouw raakte gewond. Het OM gaf de man een minder zware straf om jarenlang procederen te voorkomen en de rechter ging daarin mee. Er komt geen fietspad op de Zwarte Meerdijk in Krachenburg. Het wordt te duur, zeggen burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. De eisen voor de aanleg van fietspaden zijn strenger geworden, zegt het college. En dat betekent dat er voor het fietspad in Krachenburg 2,5 miljoen euro extra moest worden uitgetrokken. Dat geld is er niet, zeggen BMW. Na de zomer wordt er een besluit genomen over de geplande koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten. Dat heeft burgemeester Van der Loo bekendgemaakt. De afgelopen maanden draait het vooral om de vraag of de exploitant voldoende is gecontroleerd. Nou, de burgemeester richt zich eerst op het advies daarover. En een besluit over de vergunningen volgt dan waarschijnlijk in september. Reizigers in Almere moeten rekening houden met omleidingen en met vervallen bushaltes. Door werkzaamheden rijden bussen van verschillende lijnen van vandaag tot woensdag 5 augustus een andere route. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen bij zonsopkomst ligt de temperatuur rond 13 of 14 graden. Uiteindelijk loopt hij op naar 21 of 22 graden vanmiddag. Daarbij veel zon, ook wat stapelwolken. En het blijft vandaag droog en de wind die waait meest matig uit noordwestelijke richting. Morgen wordt het 23 of zelfs 24 graden. Opnieuw veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Op zondag krijgt de bewolking iets meer de overhand en dan kan er ook een bui vallen.
5: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel 2 flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En een radarcontrole op de N50. Bij Ens is dat bij hectometerpaal 262,7. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, nog ongeveer een maand. En dan begint de competitie weer voor Almere City FC. En om ze daarop voor te bereiden zijn ze op trainingskamp. Nou, daar wordt natuurlijk getraind. Maar ook allemaal spelletjes gespeeld. Wat allemaal, hoor je zo.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Wouldn't It Be Good van Nick Kershaw. Het is 7 minuten over 6:30.
1: Mountainbiken, boksen, een quiz. Ja, het zijn zomaar wat activiteiten voor de voetballers van Almere City. Daar is een trainingskamp op de Veluwe.
0: Ja, daar probeert de selectie van de nieuwe coach Anoush Dastgir deze dagen dichter naar elkaar toe te groeien. Met het oog natuurlijk op de competitiestart begin volgende maand.
2: Almere City heeft deze dagen haar tenten opgeslagen op de Veluwe voor een 5-daags trainingskamp. In het dorpje Wissel, vlakbij Epe, wordt er dagelijks keihard getraind. En werkt men natuurlijk aan de broodnodige teambuilding. De nieuwe hoofdtrainer Anoush Dastgir heeft zijn doelen helder voor de komende dagen.
3: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden. Speelwijze proberen te implementeren.
2: We zitten hier op een locatie op een uur rijden van Almere. Had je niet veel beter gewoon in Almere kunnen blijven?
3: Nee, want ik vind het echt. Almere vind ik ook prachtig. Maar even weg van Almere, dat is ook altijd fijn. We zitten hier in een mooi complex. Goed eten, goed veld zoals je ziet. Dus ja, dit is echt schitterend.
2: Dastgir werkt op de Veluwe met een selectie van 24 man. Waaronder een paar spelers van Jong Almere City die de kans krijgen zich in de kijker te spelen. Zoals deze 22-jarige Bas Pennock.
4: Ja, supermooi dat ik de kans krijg en ik hoop me te bewijzen.
2: Ja, wat is jou verteld? Wat moet je gaan doen?
4: Ja, gewoon gas geven en voor mijn kansen gaan. Dus ja, superblij. Ja,
2: wat voor speler ben je eigenlijk?
4: Ik ben een felle linksback die aanvallend goed is en verdedigend ook echt zijn mannetje staat.
2: Ja, er is nog een factuur, hè, op de linksbackpositie.
4: Ja, dus ik hoop dat ik de kans pak en dat ik mag blijven.
2: Naast het intensieve trainingsprogramma is er vanzelfsprekend ook tijd voor ontspanning. En zijn er de nodige teambuildingactiviteiten?
3: Nou, we hebben een aantal sessies gedaan in de zin van een quiz om elkaar te leren kennen. Vandaag gaan we iets doen in hoe we onze doelstelling willen bewerkstelligen. En hoe we omgaan met tegenslagen straks. Want dat is ook wel een belangrijk onderdeel binnen de competitie straks. We hebben wel wat dingetjes georganiseerd.
4: Ja, we hebben zo meteen volgens mij boxles, dus dat is wel leuk. En voor de rest hadden we gisteren een Kahoot met een quiz om elkaar beter te leren kennen. Dus dat was ook echt leuk. En voor de rest weet ik nog niet. Misschien morgen ook weer wat leuks.
2: Ja, en hoe heb je elkaar beter leren kennen? Waren er nog mooie vragen?
4: Ja, we deden 1 onjuist en 3 waarheden. En dan moest je raden welke onjuist was. Dus dat was wel lachen ook.

0: 8 stuur je de jongens naar bed?
1: Volgens mij 10:30 is het naar de kamers. En hoe laat ze slapen? Ja, het zijn profs. En de verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
0: Ja, dus, maar als er een hele belangrijke WK-wedstrijd aan de gang is, stuur je ze dan ook om 10:30 naar een bedje?
1: Nou, het belangrijkste is al uit, hè? Dus Nederland is al uit. Dus nee, maar als er echt een hele mooie wedstrijd was geweest, ook weer goed voor de teambuilding om dat met elkaar samen te kijken. Dus nee, prima.
0: Almere City blijft tot en met zondag op de Veluwe. En zaterdag speelt men een besloten oefenwedstrijd tegen eredivisionist Telstar.
2: Nee, lekker kijken die potjes juist. Kunnen ze misschien nog wat van leren, toch?
3: Nou, dat inderdaad, daar heb je gelijk in, ja. Nou, wel leuk dat ze dat dan doen, ook een beetje aan teambuilding en zo. Want dat is ook belangrijk natuurlijk, hè?
2: Absoluut, zeker weten.

0: I'm Healthy, Anne-Marie en Shania Twain. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, in nieuws ging het over de kerncentrales die misschien moeten gaan komen in Nederland. Ja, er zijn twee opties volgens Tennet, Terneuzen of de Eemshaven. Ja.
0: Oh, dat is alles.
1: Dat is alles, ja. Tenminste, dat zegt een rapport van Tennet. Maar daar is nog natuurlijk heel veel discussie over, dat begrijp je al. Dat hoor je dus zo meteen.
0: Na de muziek van Chicago, Saturday in the Park. Ach, kan ik er nu al naar uitkijken.

0: Ja, jij zei qua timing, in dit nummer klopt het precies ook nu met de dagen, hè? En ja. De tijd.
1: We zijn zo namelijk de 4th of July. Nou, dat is het morgen.
0: Ja.
1: Saturday in the park.
0: Dat is morgen.
1: Dat is morgen. Ik weet niet of ik in een park ben.
0: Hij klopt precies.
1: Maar het klopt precies.
0: Dat is wel mooi, ja. Wat was er gisteravond op radio en tv?
1: In Nieuwsuur ging het over een debat in de Tweede Kamer over de komst van nieuwe kerncentrales in Nederland. Volgens een rapport van Tennet zijn er twee opties, Terneuzen of de Eemshaven. En is de Eemshaven dan ook de beste plek? Maar volgens energiedeskundige Remco de Boer was dat voor Tennet eigenlijk al bepaald voordat het rapport er eigenlijk lag.
2: Met de uitgangspunten die je neemt bij het maken van zo'n rapport bepaal je eigenlijk al voor een groot deel de uitkomst. Toen ze hieraan begonnen, ja, kon je bijna al weten dat het nooit zou passen. Alleen in de Eemshaven, en daarvan is door meerdere, want in ieder geval het vorige kabinet gezegd, ja, dat gaan we eigenlijk niet doen.
1: Maar ja, als je dus andere uitgangspunten neemt, zijn er volgens de deskundigen dus meer plekken mogelijk voor het bouwen van kerncentrales.
2: Als je dus niet die twee bij elkaar, die twee grote centrales, op één plek zet, maar die haal je uit elkaar, is vandaag ook in het debat geopperd. Kleine reactoren, daar gaat het ook over. Daar is dit kabinet ook mee bezig. Maar Tennet heeft ook gezegd, als we naar die kleine kijken, die we meer over het land en over het net kunnen verdelen.
3: Ja, die SMR's, die small modular reactors.
2: Reactors, yes. Dan kan dat makkelijker. Dus dat is nog een optie.
0: Geweldig.
1: De SMR's dus.
0: Ja, ze hebben zelf eigenlijk een beetje de spot met gewoon die naam. Ja.
3: Ja.
0: Met het oog op morgen, daar bespraken advocaten Anja van der Meer en Eva de uitspraak van de Raad van State over het kinderpardon. Eva leefde als kind 12 jaar lang in onzekerheid. Van der Meer staat haar dus bij als advocaat. Eva heeft nu officieel een verblijfsvergunning gekregen.
4: Het is echt het beste nieuws ooit wat ik in mijn leven heb ontvangen. Natuurlijk 12 jaar lang zitten wachten en eindelijk krijg je het, maar ik kan het nog steeds niet geloven, om heel eerlijk te zijn. Ik moet het echt, denk ik, nog heel lang laten bezinken. Ik krijg ook telkens felicitaties binnen, appjes binnen, mensen die me bellen om te feliciteren. Maar ja, het lijkt alsof het niet echt is, dat het niet gebeurt. Het is echt de grootste droom, zowel voor mij als voor mijn gezin geweest. En eindelijk is dat gebeurd.
0: Haar advocaat legde uit waarom het zo'n bijzondere uitspraak is.
5: Die individuele belangen van kinderen moet je wegen en zwaar meewegen. Dus het feit, hè, vooralsnog zei de IND ook van de ouders hebben al heel lang te horen gekregen dat ze terug moesten. Maar ja, natuurlijk, dat is een klein iets wat meegewogen moet worden. Maar hè, dat kan geen labmiddel zijn om die individuele belangen van het kind niet zwaar te doen laten wegen en dat opgebouwde privéleven.
1: In de rode draad aandacht voor stemmen horen. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommers vertelde wat mensen dan precies horen.
6: Als je nou vraagt wat mensen precies horen,
0: ja,
6: dan zijn het meestal hele korte, simpele zinnetjes. Soms alleen maar enkele woorden. En ze zijn ontzettend repetitief. Dus het is vaak hetzelfde woord, hetzelfde thema. Korte, simpele zinnetjes. Zinnetjes van 2 of 3 woorden. Scheldwoorden, jammer genoeg, ook heel vaak.
1: Ja, volgens Sommer komt dat doordat bij mensen die stemmen horen de rechter hersenhelft actiever is dan de linker hersenhelft, terwijl de linkerhelft beter is in taal. Soms gebeurt het dan ook dat mensen van een stem de opdracht krijgen om geweld te plegen. Maar volgens Sommer spelen er vaak ook andere problemen mee.
6: Wanneer je gaat kijken naar die groep, wat zijn nou de mensen die met stemmen een geweldsdelict begaan, een ander iets aandoen of zichzelf iets aandoen, dan is het meestal de combinatie van enerzijds stemmen horen en wanen, dus dat is de psychose, plus heel vaak drugsgebruik erbij.
0: Oh ja.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hallo, mijn naam is Jan-Bert Vroeger, 51 jaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
1: Hoe laat ze slapen? Ja, het zijn profs en verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. En er komt geen fietspad op de Zwarte Meerdijk in Krachenburg. Het wordt te duur.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
9: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
8: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
10: Nou, dat noemen we dan een plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
8: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Zullen wij ook van die hydration break gaan houden?
7: Ik ben wel toe aan een hydration break.
4: Dat is goed. Ja, ja. Dan wordt ze blijkbaar ook geplast dan. Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een aantal flitsers. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad, hectometerpaal 69,3. Op de N307 bij Kampen is dat, hectometerpaal 108,9. En de laatste flitser staat op de N50 bij Ens, hectometerpaal 262,7. Je luistert naar Flevoland is wakker van vrijdag 3 juli. Fijn dat je erbij bent. Ja, Almere nam gisteren afscheid van 4 wethouders en verwelkomde tegelijkertijd een aantal nieuwe.
7: Ja, onder hen de Amsterdamse Jan-Bart Vroege. Die is al behoorlijk onder de indruk van Almere.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Cold Heart van Elton John en Dua Lipa. 7:08. Goedemorgen.
1: Met het aantreden van een nieuwe coalitie gisteravond in Almere neemt de stad afscheid van maar liefst 4 wethouders.
0: Maaike Veningen, Jesse Luijendijk, Alexander Sprong en Nienke Nieuwenhuizen. Die zwaaien af.
2: Wel, ik ben wel geschrokken van wat ik heb aangetroffen rond de jeugdzorg.
3: Na hun afscheidsspeech gaven de oude wethouders het stokje over aan de nieuwe wethouders. Waaronder de nu nog Amsterdamse Jan-Bert Vroeger.
4: Hallo, mijn naam is Jan-Bert Vroeger, 51 jaar. Ik woon nu nog in Amsterdam-Oost. En ik hoop vanavond aangesteld te worden als wethouder hier in Almere.
3: Vroeger komt na 4 jaar Amsterdams bestuur en meerdere jaren als raadslid over naar Almere, waar hij een paar uitdagende dossiers onder zich krijgt.
4: Ik heb vooral dus het beroepsonderwijs, dus mbo, hbo en universiteit. En dat gaan we natuurlijk verbinden met werkgelegenheid en economie. Er wonen heel veel mensen in Almere, maar er is nog relatief weinig werk. En ja, echte stad worden is dus ook genoeg werk, gelegenheid creëren en ook een toekomst maken voor alle jongeren die hier nu geboren en getogen zijn. En dat is de uitdaging die ik graag ga oppakken.
1: Ja, de nieuwe wethouder Jan-Bert Vroeger, die heeft de stad al een paar keer verkend en hij is heel erg enthousiast.
4: Nou, de ruimtekwaliteit van Almere is natuurlijk heel bijzonder. Er is zoveel ruimte. De infrastructuur, de fietsinfrastructuur is natuurlijk geweldig. Je kan gewoon van de ene kant naar de andere kant fietsen zonder dat je een stoplicht of

0: Dus ik hoop dat de gemeenteraad mij tijd geeft om nog wat langer te zoeken. Ik ga eerst wat tijdelijk zoeken om te kijken, ja, wat zijn echt de leukste wijken van Almere. Waar zou ik zelf gaan willen wonen? En dan op termijn, dan letterlijk met de hele verhuiswagen vanuit Amsterdam-Oost definitief naar Almere.
1: Nou, we kunnen wel eens met hem mee gaan zoeken, toch?
2: Ja.
1: Even zijn budget weten. Dat
2: zou wel leuk zijn. Misschien wordt Jan Bert vroeger.
1: En zijn wensen.
2: Ja.
1: Of zijn eisen.
2: Nou, we kunnen wel een keer met hem mee, inderdaad.
1: Ja.
2: We kennen Almere natuurlijk heel goed. Dus
1: gaan we meezoeken voor hem.
2: Ja, misschien wordt Jan Bert vroeger dan wel je buurman.
1: Dat zou zomaar kunnen.
2: Toch?
1: Bruce Springsteen is dit met Hungry Heart.

0: Mooie klanken van Bruce Springsteen. En ja, we zijn bijna 7:15.
1: We gaan naar het weer. Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, er stond gisteren aardig wat wind in de provincie. Gaan we dat vandaag ook terugzien of dat niet?
3: Nou, er staat wel een matige wind vanmiddag. Maar echt heel hard is dat niet. Er staat iets minder wind dan gisteren. Maar hij is wel aanwezig. En door die wind uit het westen tot noordwesten is het zeker niet heel warm. Vanmiddag gaan we naar zo'n 21 graden. Zonnige periode, ook wel wat stapelwolken. Dat zien we nu eigenlijk al. Op dit moment wat meer wolken in de Noordoostpolder dan in Flevoland. Zuiden van Flevoland is het onbewolkt. In de loop van de dag zullen ook wat stapelwolkjes ontstaan. Blijft gewoon droog, veel zonneschijn. 21 graden, wel een felle zon vanmiddag. UV-index 7, dus je kunt wel vrij snel verbranden. En het is met 21 graden weer natuurlijk wel lekker weer om buiten te zijn. Dus ja, ga je op het terras zitten of wandelen, fietsen, smeer je even in.
1: Ja, een temperatuur om dus ook wat te gaan doen vandaag inderdaad. Hoe zit het vanavond? Koelt het flink af?
3: Nou, vanavond nog niet. De zon gaat natuurlijk ook altijd heel laat onder. Dus nou ja, om 9:00 vanavond is het nog zo'n 18 graden. En vannacht gaan we naar 13. Dus ja, dan is het wel lekker fris om met de ramen open te slapen. Nou, morgen wat meer wolken dan vandaag. Er is zelfs kans op een spatje regen, vooral in de ochtend. Ik zal heel weinig voorstellen. 'S middags komt de zon dan weer door. En dan stijgt het kwik naar 22 of 23 graden.
1: En de rest van het weekend, zondag?
3: Zondag een vergelijkbare dag als zaterdag, zo'n 23 graden en waarschijnlijk gewoon overal droog. Ook die temperatuur houden nog wat dagen vast. Neerslagkansen zijn niet heel hoog, maar de buienkans eigenlijk het grootste op dinsdag. En als ik nog verder vooruit kijk, dus eind volgende week.

0: weekend daarna, zeg maar. Ja, dan de grote kans op weer zomerse temperaturen.
1: Ja, zomerse temperatuur is dan hoger dan 25 ongeveer, hè?
0: Ja, klopt inderdaad. Waarschijnlijk gaan we wel naar ruim 25. Zelfs een kansje dat we ook weer naar 30 gaan. Maar dat is nog even afwachten.
1: Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.
2: En een fijne dag.
0: Graag gedaan.
2: Hoi.

0: ook een mooie boodschap voor al het vakantieverkeer. Dat zal vandaag toch ook wel weer aardig op gang gaan komen. Het is 19 minuten over 7.
1: De berichten buiten de provincie. Ruim 30 jaar na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit Soesterberg komen er weer militairen terug in het dorp. Vanaf deze maand verhuist het 45e Panzerinfanteriebataljon uit Havelte naar 4 kazernes rondom Soesterberg. De gevechtseenheid bestaat uit 700 mensen. En deze Soesterbergers zijn er wel blij mee.
2: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, wat meer reuring in het dorp.
3: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar één supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog één bij kwam.
1: Ja, toch zijn er ook inwoners niet blij met de komst van de militairen. Die moeten namelijk ook ergens wonen. En ook in Soesterberg is er woningkrapte.
0: De verkoop van Gulpener bier aan Grols is een emotioneel verlies voor de werknemers. De directeur van Gulpener zegt tegen L1 dat zijn familiebedrijf het steeds moeilijker kreeg en dat hij er slapeloze nachten door heeft gehad. Ook op straat valt het nieuws mensen rauw op het dak.
4: Verschrikkelijk. Prikken niks. We hebben bijna niks meer, hè? Alles wordt overgenomen tegenwoordig.
5: Nee, ik denk toch een beetje eigenheid wat toch even weggaat naar een grote jongen. Dat zie je volgens mij niet op te wachten.
6: Dat zat ik zeker niet. Ja, dat vind ik niet goed. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ik vind Gulpener bier, dat vind ik fantastisch. Lekker, zacht, pils, Grols. Ja, ik ben er niet persoonlijk niet zo'n liefhebber van.
0: Oké. Nou, de 60 werknemers van Gulpener, die houden hun baan. Sinds 2018 daalt het alcoholgebruik en wordt er dus ook minder bier gedronken. Vooralsnog is het niet de bedoeling dat de bierdrinkers er iets van gaan merken.
1: Was hij van de reclameafdeling diegene die in het hoorde?
0: Ja, geweldig, ja.
1: Dan het WK voetbal. Daar maakten Portugal en Kroatië er een echt gevecht van. In een wedstrijd met 4 afgekeurde goals en 19 minuten blessuretijd won Portugal uiteindelijk met 2-1. Ronaldo en invaller Ramos die scoorden en dat klonk zo op de Portugese radio.
7: Martin Bravo, Ronaldo, jouw goal!
0: Is er niet gezond? Zo'n man moet toch aan het zuurstof?
1: Nou, ik denk altijd, ze zeggen altijd, dat ze ook altijd. Ik denk, wat voor microfoons hebben ze daar altijd?
0: Ja, en het is natuurlijk ook een soort act, hè?
1: Ja, nu praten we er weer over.
0: Ja, dat is wel waar. Het werkt wel.
1: Ja, het werkt. Ja, vlak voor tijd werd nog een doelpunt van Kroatië afgekeurd na een ingreep van de VAR. Met behulp van de chip in de bal kon worden gemeten dat een Kroaat de bal had aangeraakt, waardoor zijn teamgenoot buitenspel stond. Ja, verder heeft Zwitserland Algerije verslagen met 2-0. En Spanje die won met 3-0 gemakkelijk van Oostenrijk.
0: Ja, dit WK is anders dan anders. Voor het eerst in de geschiedenis komt er in de finale een halftime show met optredens van onder meer Madonna en Shakira. En ja, die drinkpauzes, hè, er is al heel veel over te doen geweest. Nou ja, voor de tv-kijkers is het eigenlijk wel een uitkomst. Want heel veel mensen rennen dan snel even naar de wc, ontdekte waterbedrijf Vitens.
8: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme. In dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
0: De plaspauzepiek in de hydration break. Ik bedoel maar.
1: Gebruik jij die ook, die plaspauze? Nee, die hydration break.
0: Die hydration break voor de plaspiek pauze. Ja. Nee. Plaspauzepiek. Nee, doe ik niet. Nee,
1: gewoon. Ja, ook als het gebeurt zeg ik, verdorie, weer pauze. Dat vind ik altijd irritant.
0: Dit is Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Flevoland met het regionieuws.
7: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. De Almere was betrokken bij 2 explosies in de Haagse wijk Ypenburg. Hij fungeerde als tussenpersoon. De aanslagen waren vergissingen. Een 78-jarige vrouw raakte gewond. Het OM gaf de man een minder zware straf om jarenlang procederen te voorkomen en de rechter ging daarin mee. Er komt geen fietspad op de Zwarte Meerdijk in Krachenburg. Het wordt te duur, zeggen burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. De eisen voor de aanleg van fietspaden zijn strenger geworden, zegt het college. En dat betekent dat er voor het fietspad in Krachenburg 2,5 miljoen euro extra moet worden uitgetrokken. En dat geld is er niet, zeggen BMW. Na de zomer wordt er een besluit genomen over de geplande koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten. Dat heeft burgemeester Van der Loo bekendgemaakt. De afgelopen maanden draait het vooral om de vraag of de exploitant voldoende is gecontroleerd. Nou, de burgemeester richt zich eerst op het advies daarover. En een besluit over de vergunningen volgt dan waarschijnlijk in september. En reizigers in Almere moeten rekening houden met omleidingen en met vervallen bushaltes. Door werkzaamheden rijden bussen van verschillende lijnen van vandaag tot woensdag 5 augustus een andere route. Meer nieuws op web en app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen wel die kant op. En ook Zwitserland is door naar de 8e finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er zonnige perioden. Later in de ochtend verschijnen enkele stapelwolken. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Vanavond en vannacht blijft het droog met eerst nog brede opklaringen en later wat meer wolken. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Vanuit het westen breekt geleidelijk de zon weer door. Het wordt morgenmiddag 23 graden bij een matige westenwind.
10: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel 2 flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En op de N50 staat ook een radarcontrole bij Ens, hectometerpaal 262,7. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, nog ongeveer een maand en dan begint de competitie weer voor Almere City FC. Ja, hoe bereid je je daarop voor? Nou, door op kamp te gaan naar de Veluwe. Wat ze allemaal hebben gedaan, hoor je zometeen.
11: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Sweet Freedom van Michael McDonald. Het is 7 minuten over half 8.
1: Ja, mountainbiken, boksen, een quiz spelen. Het zijn zomaar wat activiteiten voor de voetballers van Almere City tijdens een trainingskamp op de Veluwe.
0: Ja, daar probeert de selectie van de nieuwe coach Anoush Dastgir deze dagen toch wat dichter naar elkaar toe te groeien, met het oog natuurlijk op het begin van de competitie volgende maand.
2: Almere City heeft deze dagen haar tent opgeslagen op de Veluwe voor een 5-daags trainingskamp. In het dorpje Wissel, vlakbij Epe, wordt er dagelijks keihard getraind. En werkt men natuurlijk aan de broodnodige teambuilding. De nieuwe hoofdtrainer Anoush Dastgir heeft zijn doelen helder voor de komende dagen.
3: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden. Speelwijze proberen te implementeren.
2: We zitten hier op een locatie op een uur rijden van Almere. Had je niet veel beter gewoon in Almere kunnen blijven?
3: Nee, want ik vind het echt. Almere vind ik ook prachtig. Maar even weg van Almere, dat is ook altijd fijn. We zitten hier in een mooi complex. Goed eten, goed veld zoals je ziet. Dus ja, dit is echt schitterend.
2: Dastgir werkt op de Veluwe met een selectie van 24 man. Waaronder een paar spelers van Jong Almere City die de kans krijgen zich in de kijker te spelen. Zoals deze 22-jarige Bas Pennock.
4: Ja, supermooi dat ik de kans krijg en kom te bewijzen.
2: Ja, wat is jou verteld? Wat moet je gaan doen?
4: Ja, gewoon gas geven en voor mijn kansen gaan. Dus ja, super blij. Ja,
2: wat voor speler ben je eigenlijk?
4: Ik ben een felle linksback die aanvallend goed is en verdedigend ook echt zijn mannetje staat.
2: Ja, er is nog een factuur hè, op de linksbackpositie.
4: Ja, dus ik hoop dat ik de kans pak en dat ik mag blijven.
2: Naast het intensieve trainingsprogramma is er vanzelfsprekend ook tijd voor ontspanning. En zijn er de nodige teambuildingactiviteiten?
3: Nou, we hebben een aantal sessies gedaan in de zin van een quiz om elkaar te leren kennen. Vandaag gaan we iets doen in hoe we onze doelstelling willen bewerkstelligen. En hoe we omgaan met tegenslagen straks. Want dat is ook wel een belangrijk onderdeel binnen de competitie straks. We hebben wel wat dingetjes georganiseerd.
4: Ja, we hebben zo meteen volgens mij boksles, dus dat is wel leuk. En voor de rest hadden we gisteren een Kahoot met een quiz om elkaar beter te leren kennen. Dus dat was ook echt leuk. En voor de rest weet ik nog niet. Misschien morgen ook weer wat leuks.
2: Ja, en hoe heb je elkaar beter leren kennen? Waren er nog mooie vragen?
4: Ja, we deden 1 onjuist en 3 waarheden. En dan moest je raden welke onjuist was. Dus dat was wel lachen ook.
2: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
3: Volgens mij 10:30 is het naar de kamers. En hoe laat ze slapen? Ja, het zijn profs. En de verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
2: Ja, dus maar als er een hele belangrijke WK-wedstrijd aan de gang is, stuur je ze dan ook om 10:30 naar een bedje?
3: Nou, het belangrijkste is al uit, hè? Dus Nederland is al uit. Dus maar als er echt een hele mooie wedstrijd was geweest, ook weer goed voor de teambuilding om dat met elkaar samen te kijken. Dus prima.
2: Almere City blijft tot en met zondag op de Veluwe. En zaterdag speelt men een besloten oefenwedstrijd tegen eredivisionist Telstar.

0: Taylor Swift, die over Elizabeth Taylor zingt. Het is bijna 7:15. Zometeen wat zaken uit binnen- en buitenland.
1: Ja, met het oog op morgen. Gisteravond gemist bedoel je, denk ik. Ja. En met het oog op morgen ging het over het kinderpardon. De Raad van State heeft daar een uitspraak over gedaan. En daardoor mag Eva, die 12 jaar lang in onzekerheid was, heeft ze een verblijfsvergunning gekregen.

0: Ja, dan kan zo nog een minuut doorgaan.
1: Ja hoor.
0: Ja, maar doen we niet.
1: Nee, want we gaan verder met wat je gisteravond hebt gemist op radio of tv. In Nieuwsuur ging het over het debat in de Tweede Kamer over de komst van nieuwe kerncentrales in Nederland. Volgens een rapport van Tennet zijn er twee opties, Terneuzen of de Eemshaven. En dan is Eemshaven de beste plek. Maar volgens energiedeskundige Remco de Boer was dat door Tennet eigenlijk al bepaald, nog voordat het rapport er lag.
2: Met de uitgangspunten die je neemt bij het maken van zo'n rapport bepaal je eigenlijk al voor een groot deel de uitkomst. Toen ze hieraan begonnen, kon je bijna al weten dat het nooit zou passen. Alleen in de Eemshaven, en daarvan is door meerdere, want in ieder geval het vorige kabinet gezegd, ja, dat gaan we eigenlijk niet doen.
1: En als je andere uitgangspunten neemt, zijn er volgens de deskundigen meer plekken mogelijk voor het bouwen van kerncentrales.
2: Als je dus niet die twee bij elkaar, die twee grote centrales op één plek zet, maar die haal je uit elkaar, is vandaag ook in het debat geopperd. Kleine reactoren, daar gaat het ook over. Daar is dit kabinet ook mee bezig. Maar Tennet heeft ook gezegd, als we naar die kleine kijken, die we meer over het land en over het net kunnen verdelen.
3: Ja, die SMR's, die small modular reactors.
2: Reactors, yes. Dan kan dat makkelijker. Dus dat is nog een optie.
1: Ja, misschien krijg ik straks ook wel een small modular reactor in mijn achtertuin.
0: Ja, ik vond het ook wel heel grappig dat die man er gewoon een beetje om ging lachen.
1: Zo, hoe breng je een mening over iets in één zin? Ja, precies.
0: Met het oog op morgen bespraken advocaten Anja van der Meer en Eva de uitspraak van de Raad van State over het kinderpardon. Eva leefde als kind 12 jaar lang in onzekerheid. En Van der Meer staat haar bij als advocaat. Eva heeft nu officieel een verblijfsvergunning gekregen.
4: Het is echt het beste nieuws ooit wat ik in mijn leven heb ontvangen. Natuurlijk 12 jaar lang zitten wachten en eindelijk krijg je het. Maar ik kan het nog steeds niet geloven, om heel eerlijk te zijn. Ik moet het echt denk ik nog heel lang laten bezinken. Ik krijg ook telkens felicitaties binnen, appjes binnen, mensen die me bellen om te feliciteren. Maar ja, het lijkt alsof het niet echt is, dat het niet gebeurt. Het is echt de grootste droom, zowel voor mij als voor mijn gezin geweest. En eindelijk is dat gebeurd.
0: Ja, een advocaat legt uit waarom het zo'n bijzondere uitspraak is.
5: Die individuele belangen van kinderen moet je wegen en zwaar meewegen. Dus het feit, hè, vooralsnog zei de IND ook van de ouders hebben al heel lang te horen gekregen dat ze terug moesten. Maar ja, natuurlijk, dat is een klein iets wat meegewogen moet worden. Maar hè, dat kan geen labmiddel zijn om die individuele belangen van het kind niet zwaar te doen laten wegen en dat opgebouwde privéleven.
1: In de rode draad aandacht voor stemmen horen. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommer die vertelde wat mensen dan precies horen.
6: Als je nou vraagt wat mensen precies horen, ja, dan zijn het meestal hele korte, simpele zinnetjes, soms alleen maar enkele woorden. En ze zijn ontzettend repetitief. Dus het is vaak hetzelfde woord, hetzelfde thema, korte, simpele zinnetjes van 2 of 3 woorden. Scheldwoorden, jammer genoeg, ook heel vaak.
1: En volgens Sommer komt dat doordat bij mensen die stemmen horen de rechter hersenhelft actiever is dan de linker hersenhelft, terwijl de linker helft beter is in taal. Soms gebeurt het dat mensen van een stem de opdracht krijgen om geweld te plegen, maar volgens Sommer spelen er ook andere problemen.
6: Wanneer je gaat kijken naar die groep, wat zijn nou de mensen die met stemmen een geweldsdelict begaan, een ander iets aandoen of zichzelf iets aandoen, dan is het meestal de combinatie van enerzijds stemmen horen en wanen, dus dat is de psychose, plus heel vaak drugsgebruik erbij.
0: Oh ja.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.
0: Lijkt me echt wel een hele rare gewaarwording, hoor.
1: Dat lijkt me heel gek, ja.
0: Ja.
1: Ik heb dat gelukkig nog nooit gehad.
0: Nee, ik ook niet. Nee, ja, pak dat koekje, maar dat is vrij onschuldig, toch?

0: Dit is Flevoland.
1: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hallo, mijn naam is Jan-Bert Vroeger, 51 jaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
1: Hoe laat ze slapen, ja, het zijn profs. En verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
0: Dit is Flevoland.
4: Over.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. En er komt geen fietspad op de Zwarte Meerdijk in Krachenburg. Het wordt te duur.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
11: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
10: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
12: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
10: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Michel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertraging in onze regio, maar wel 2 flitsers. Te beginnen op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad, hectometerpaal 69,3. En die andere flitser staat op de N50 bij Ens, hectometerpaal 262,7. Dit is Flevoland is wakker van vrijdag 3 juli. Ja, zometeen in Flevoland is wakker. Niet iedereen die heeft geld voor menstruatieproducten. En de gemeente Zeewolde gaat ze daarom gratis beschikbaar stellen. Zometeen praten we daarover met Ilse Plug van Pro Zeewolde.
9: En Almere gaat onderzoeken of er in de stad fatbike-vrije zones kunnen komen. Daar praten we over met Frank de Kruij van 50PLUS. Die heeft daar een motie over ingediend.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie.
4: Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
20: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch?
21: Ik koos wat mij raakte.
20: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
22: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: A Barnstong van Shaboozey. 7:08 is het. Goedemorgen.
1: Zeewolde gaat een jaar lang gratis menstruatieproducten beschikbaar stellen aan inwoners die dit niet zelf kunnen betalen. De gemeenteraad stemde gisteravond unaniem in met een proef en €10.000 wordt ervoor uitgetrokken.
0: Ja, op verschillende plekken in het dorp komen menstruatieuitgiftepunten. Daar kunnen mensen dan maandverband of tampons ophalen. Ilse Plug van Pro Zeewolde had de motie ingediend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom vindt u het zo belangrijk om dit onderwerp op de agenda te zetten?
2: We zien eigenlijk dat het best wel een onderbelicht onderwerp is. En in Nederland hebben we eigenlijk 1 op de 8 mensen die menstrueren, die hebben wel eens een moment dat ze dit niet kunnen betalen. En ook in Zeewolde kregen we echt die signalen dat het hier speelt. Dus vandaar dat wij dit hebben willen indienen. Want je ziet gewoon dat de gevolgen heel erg groot kunnen zijn als meisjes en vrouwen bijvoorbeeld geen toegang hebben tot die producten, dat ze zich ziek moeten melden voor werk of voor school. En er speelt ook gewoon heel veel schaamte omheen.
1: Ja, nou, er komen dus nu van die menstruatieuitgiftepunten. Hoe gaan die eruit zien?
2: Ja, we gaan de pilot samen met het Armoedefonds opzetten. En dat is super fijn, want zij hebben gewoon heel veel ervaring hiermee. En het zullen kastjes zijn waar de producten gratis te pakken zijn voor meisjes en vrouwen. Dus je hoeft er ook niet om naar te vragen. Je mag gewoon zelf iets pakken wat je nodig hebt. En dat zal op plekken zijn die zo toegankelijk mogelijk zijn. Dus kan je bijvoorbeeld denken aan de middelbare school in Zeewolde, de bibliotheek, dat soort maatschappelijke plekken. Daar zal het komen te staan.
0: Ja, en mensen van de bibliotheek, van die scholen, die houden dan in de gaten wanneer een en ander weer aangevuld moet worden.
2: Ja, dat gaat samen met het Armoedefonds. En als dan het opdreigt te raken, dan kunnen zij daar op een makkelijke manier de nieuwe producten bestellen.
1: Ja, en die producten kun je dan ophalen zonder inkomenscheck. Hè? Dat is dus niet nodig. Ja. Waarom is dat precies?
2: Ja, dat is inderdaad ook die schaamte die ik net al een beetje noemde. Er zit gewoon best wel een taboe op. En er wordt het is moeilijk om erover te praten. En vandaar dat we het echt zo toegankelijk mogelijk willen maken. Dus je hoeft geen formulieren in te vullen. Iedereen kan het gewoon pakken. En we gaan uit van goed vertrouwen. Dus vandaar dat het op deze manier zo geregeld is.
0: Ja, u zei het al, hè? Landelijk heeft 1 op de 8 meisjes en jonge vrouwen toch moeite met het betalen van die menstruatieproducten. Wat hoort u daarover in Zeewolde?
2: Ja, we zien eigenlijk, op dit moment is er namelijk al 1 menstruatieuitgiftepunt in Zeewolde. Die staat bij Stichting De Basis. En

0: realiseren. En dat komt ook door die samenwerking met het Armoedefonds. Want zij krijgen ook subsidie vanuit het Rijk en vanuit donaties. Dus zij ontzorgen de gemeente echt volledig op dit hele punt. Dus ja, het is voor de gemeente gewoon heel erg gunstig.
1: Ja, het is dus een proef van een jaar, hè?
0: Ja.
1: En wanneer is die dan geslaagd?
0: Nou, er wordt dus een goede monitoring. Dus we zien daarna precies hoeveel er is uitgegeven, hoeveel gebruik ervan is gemaakt. En het Armoedefonds die doet dus ook die monitoring en die stelt van tevoren ook die structurele echte doelen waar het aan moet voldoen. Maar wat mij betreft is het geslaagd als er al één persoon daardoor niet in de problemen is gekomen.
2: Bedankt raadslid Ilse Plug van ProCivolde.

0: Tie-dye, Shakira en Burna Boy. 7:15 is het. Dat betekent dat we naar het weer gaan.
1: Ja, met Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe gaan we deze laatste dag van de werkweek beleven? Wordt het een beetje zonnig?
2: Ja, zeker. Het is eigenlijk wel zonnig. Er zijn wel wat wolkjes. Iets meer in de Noordoostpolder dan elders in de provincie. Maar de hoofdmoot is zonneschijn. En dat blijft het vandaag ook wel. Vanmiddag gaan we naar zo'n 21 graden. Er waait een matige wind vanuit het noordwesten. Dus dat is vrij koele lucht. Hè, vanaf het Markermeer, IJsselmeer en uiteindelijk ook vanaf de Noordzee. Dus daardoor

0: geen hoge temperaturen, maar wel heerlijk weer om buiten te zijn. 21 graden, behoorlijk wat zon. En wel een felle zon, UV-index 7. Dus ja, geniet je van het mooie weer, ben je vanmiddag vrij. Ja, dan moet je wel even insmeren.
1: Ja, goed smeren dus. Vanavond gaat het afkoelen?
0: Langzaam. Halfwege avond om een uur of 9 is de graad of 18. En uiteindelijk in de nacht gaan we naar 13 of 14 graden. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe. Helemaal aan het einde van de nacht of morgenochtend vroeg zou er een heel klein beetje regen kunnen vallen. Stelt waarschijnlijk niet veel voor. En dan morgen in de loop van de nacht komt de zon weer tevoorschijn. Morgenmiddag een graad of 23.
1: En dan de dagen daarna?
0: Ja, dan houden we een beetje dit weertype. Dus ja, vaak zon, ook wel wat wolken. Heel misschien een keer een bui. Vooral op dinsdag is die buienkans aanwezig. Temperaturen van een graad of 22, 23. En ja, in de tweede helft van volgende week, dus vanaf donderdag, gaat waarschijnlijk de temperatuur omhoog.
1: Dus dan kunnen we weer 25 verwachten, zoiets, denk ik?
0: Ja, het zou kunnen inderdaad dat we ergens tussen de 25 en 28 uitkomen. Het zou ook nog weer een stuk heter kunnen worden. Die kansen zijn er ook. Er zit nog wat onzekerheid in. Ga je bijvoorbeeld eind volgende week naar Frankrijk? Nou, bereid je dan maar voor weer op echt hele hoge temperaturen. Maar in Nederland en in Flevoland is de kans dat het zo heel heet wordt een stuk kleiner. Maar het is wel mogelijk dat we weer ook in die hete lucht terechtkomen.
1: Ja, is het inderdaad zo dat dan als de wind vanuit het zuiden gaat waaien, dat er dan weer dat soort temperaturen hier naartoe komen?
0: Ja, inderdaad. Dus eind volgende week wordt het in Frankrijk echt weer 35 plus, misschien ook wel weer 40.
1: Ja,
0: als dan het volgende weekend, dus niet morgen overmorgen, maar het weekend daarna, het bij ons de wind uit het zuiden gaat waaien. Ja, dan is het hetzelfde verhaal als een week geleden.
1: Ja. Nou, we gaan het zien. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel hè.
0: Graag gedaan.

0: Hardek Avenue van de Maisonettes. 20 minuten over 8 is het.
1: Dan de berichten buiten de provincie. Fietsers en voetgangers tussen Bedum en Stedum in Groningen kunnen maar beter omhoog kijken af en toe. Want er vliegt daar een buizerd die iedereen te lijf gaat en die te dicht in de buurt komt van zijn nest. Deze boswachter kan er bij RTV Noord smakelijk over vertellen. Hij doet ook even voor hoe zo'n boze buizerd dan klinkt.
2: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boze die komt eraan, die vlakt al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt ze zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een rund.
0: Oh, bloed is al rund.
1: Ja, hij concludeert dat we die buurzet in deze periode maar beter met rust moeten laten. Door uit de buurt te bliem.
0: Je mag dat niet nadoen.
1: Nee, maar ik ben zelf Drents. Dus ik deed hem niet na. Maar zal ik het nog even in het Nederlands dan ook gewoon...
0: Zal ik het dan in het Fries doen?
1: Ja, doe jij het dan in het Fries?
0: Nee, dat doe ik niet. Nee, maar hij vertelt het op een prachtige manier. Je ziet het gewoon voor je, hoe hij het vertelt.
1: Leuke boswachter.
0: Maar het lijkt me ook wel weer eng.
1: Ja, maar we hebben dat ook hier in de provincie ook al heel vaak.
0: Klopt,
1: hè? Ja. Ja, dat is maar ik snap het ook wel als buizerd. Ik zou ook mijn kinderen goed beschermen.
0: Zo is het. Dat is een duidelijk signaal inderdaad. Kom niet te dichtbij. Gaan we nog even naar Soesterberg. Ruim 30 jaar na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit Soesterberg komen er weer militairen terug in het dorp. Vanaf deze maand verhuist het 45e Panzerinfanteriebataljon uit Havelten naar 4 kazernes rond Soesterberg. De gevechtseenheid bestaat uit 700 mensen. Nou, en deze Soesterbergers, ja, die zijn er eigenlijk wel blij mee.
3: Ik vind het fantastisch. Fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, meer reuring in het dorp.
4: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar één supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog één bij kwam.
0: Nou, dat waren kort wat zaken van buiten deze provincie.
1: Ja, Almere gaat onderzoeken of er een fatbike-vrije zone kan komen. Een motie hierover van 50PLUS kreeg gisteravond een meerderheid.
0: Almere zou daarmee de derde stad van Nederland worden waar fatbike-vrije zones komen. We praten erover met Frank de Kruijf van 50PLUS. Meneer de Kruijf, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Waarom wilt u zones waar geen fatbikes mogen komen?
5: Nou, dat heeft alles te maken met de overlast en het gevaar, waarvan wij toch menen dat daar wat aan moet gebeuren. En het is absoluut niet de bedoeling om de strijd met fatbikes aan te gaan. Maar er zijn bepaalde zones, en met name de centra van stad, buiten en haven, waarvan wij vinden dat veiligheid wat meer op zijn plaats is. En wetende dat er ook vele ongevallen plaatsvinden op die plekken. En ja, dat maakt het voor ons dat wij daar een motie voor hebben ingediend. Ja. En verheugeld dat deze natuurlijk is aangenomen.
1: Ja, want u zegt gevaarlijke situaties. Wat voor dingen gebeuren er dan?
5: Nou ja, ongevallen. Kijk, het zijn met name de gebieden in die centra waar fietspaden en voetpaden bij elkaar komen. En die leveren dus situaties op waarbij mensen aangereden kunnen worden omdat er met hoge snelheid op fatbikes door de centra heen wordt gereden.
0: Ja, hoge snelheid en misschien wel vlak langs mensen die daar lopen, zoiets?
5: Ja, precies. En dat is natuurlijk de reden dat wij zeggen van ja, daar moet toch eens even naar gekeken worden wat we daar eventueel aan kunnen doen. En via een aanwijzingsbesluit zou het via de APV kunnen worden geregeld.
0: Ja, die fatbike-vrije zones, hè? Hoe groot moet die dan precies worden?
5: Nou ja, kijk, het zou met name gaan om een afbakening van de centra, hè, van havenstad en buiten. En dat zou ook van toepassing kunnen zijn op bepaalde wegen, waarvan we denken van dat het toch in het voordeel zou zijn als die uitgesloten worden van het gebruik van fatbikes. En dat zou dan aangegeven moeten worden in die gebieden. Dat kan via bebording natuurlijk. En dat zou in dit geval een situatie op kunnen leveren dat mensen die gebruik maken van fatbikes weten dat ze in die gebieden er geen gebruik van mogen maken.
0: Nee, maar wie gaat dat dan handhaven?
5: Ja, nou, dat is natuurlijk altijd het probleem, handhaven. Maar ja, kijk, als we besluiten om niets te doen, ja, dan hoeft er helemaal niets meer gehandhaafd te worden. Dus ik zou zeggen, we draaien het om. We hopen dat dit wel gehandhaafd gaat worden. En dat wanneer daar overtredingen plaatsvinden, dat buitengewoon opsporingsambtenaren, toezichthouders kunnen optreden.
1: Ja. Ja, nou, Den Haag is ook bezig met wetgeving, landelijke regelgeving daarover, over fatbikes. Waarom wacht u daar dan niet op?
5: Sorry, ik heb je vraag even niet begrepen.
1: Oh, nou in Den Haag zijn ze ook bezig. Hè? Het Rijk is ook bezig met landelijke wetgeving over fatbikes. Waarom wacht u daar dan niet op?
5: Nou ja, kijk, als je bedoelt inderdaad Tweede Kamer. Den Haag is van plan om per 1 januari de helmplicht in te voeren. Maar dat is een andere remedie. Hè? Dus dat is duidelijk wat anders. En als dat landelijk wordt aangepakt, prima. Alleen wij hebben specifiek zoiets dat wij in bepaalde gebieden in Almere het gebruik van fatbikes willen verbieden.
0: Ja, maar wanneer zou het zover kunnen zijn dat die fatbike-vrije zones er dan zijn?
5: Ja, dat is helemaal afhankelijk natuurlijk van de betreffende wethouder. Die dat natuurlijk gaat bespreken met de ambtenaren om te kijken wanneer dat ingevoerd kan gaan worden. Het is een motie en die kan overgenomen worden door het college. En we hopen dat zij daar zo snel mogelijk een uitvoering aan gaan geven.
1: Bedankt Frank de Kruijf van 50 Plus Almere.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Almere gaat onderzoeken of er fatbike-vrije zones kunnen komen. Een motie hierover van 50PLUS kreeg gisteravond een meerderheid in de raad. Volgens de partij ervaren inwoners van Almere stad, buiten en haven veel overlast. Frank de Kruijf van 50PLUS Almere.
13: Het zijn met name de gebieden in die centra waar fietspaden en voetpaden bij elkaar komen. En die leveren dus situaties op waarbij mensen aangereden kunnen worden omdat er met hoge snelheid op fatbikes door de centra heen wordt gereden. En dat is natuurlijk de reden dat wij zeggen van ja, daar moet toch eens even naar gekeken worden wat we daar eventueel aan kunnen doen. En via een aanwijzingsbesluit zou het via de APV kunnen worden geregeld.
12: De gemeente Zeewolde trekt 10.000 euro uit voor kastjes met maandverband en tampons. Inwoners die deze producten niet kunnen betalen, kunnen ze daar gratis ophalen. Die kastjes komen bijvoorbeeld op scholen en in de bieb. Een motie hierover van Pro Zeewolde werd gisteravond aangenomen door een meerderheid van de raad. Het gaat eerst om een proef van een jaar. Ilse Plug van Pro.
14: We gaan de pilot samen met het Armoedefonds opzetten. En dat is super fijn, want zij hebben gewoon heel veel ervaring hiermee. En het zullen kastjes zijn waar de producten gratis te pakken zijn voor meisjes en vrouwen. Dus je hoeft er ook niet om naar te vragen. Je mag gewoon zelf iets pakken wat je nodig hebt. En dat zal op plekken zijn die zo toegankelijk mogelijk zijn. Dus kan je bijvoorbeeld denken aan de middelbare school in Zeewolde, de bibliotheek, dat soort maatschappelijke plekken. Daar zal het komen te staan.
12: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. De Almere was betrokken bij 2 explosies in de Haagse wijk Ypenburg. Hij fungeerde als tussenpersoon. De aanslagen waren vergissingen. Een 78-jarige vrouw raakte gewond. Het OM gaf de man een minder zware straf om jarenlang procederen te voorkomen. En de rechter ging daarin mee. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op de website en in de app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Maar er is nog veel meer geld nodig, zegt het Rode Kruis. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag bijvoorbeeld al naar de huisarts. En ook Zwitserland is door naar de 8e finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er zonnige perioden. Later in de ochtend verschijnen enkele stapelwolken. Vanmiddag is een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Vanavond Vanavond en vannacht blijft het droog met eerst nog brede opklaringen en later wat meer wolken. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Vanuit het westen breekt geleidelijk de zon weer door. Het wordt morgenmiddag 23 graden bij een matige westenwind.
0: Dankjewel Johnny. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een aantal flitsers. Onder andere twee op de A6 bij Emmeloord, Lelystad-Emmeloord. Die richting is top. Bij Emmeloord is hectometerpaal 109,0. Ook op die A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En op de N50 word je ook gecontroleerd op je snelheid bij Ens bij hectometerpaal 262,7. Zometeen in Flevoland is wakker. De KNRM op Urk die krijgt een nieuwe boot. En de boot gaat morgen het water in en wordt dan ook gelijk gedoopt. En zometeen praten we daarover met Jan van Veen van de KNRM op Urk.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: The Loving Things van Marmalade. Het is 8:08.
1: De KNRM op Urk krijgt morgen een nieuwe boot. Een RIP. Een supersnelle boot met radar. En hij vervangt de oude RIP die meer dan 20 jaar oud is.
0: Ja, de boot gaat morgen het water in en wordt dan natuurlijk ook gedoopt. We praten erover met Jan van Veen van de KNRM Urk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die nieuwe RIP die heeft een topsnelheid van 38 knopen. Nou, dat is ruim 70 kilometer per uur. Zo snel kan die oude RIP niet, volgens mij. Die haalde hoeveel knopen?
2: Nou, als het een beetje mooi weer is, dan pakken we daar 31, 32 knopen mee.
0: Ja, dus dan zit je iets van boven de 60. Gaat het jullie nou ook tijdwinst opleveren bij reddingsacties, die snellere RIP?
2: Nou, op zich denk ik dat allemaal mee zal vallen. Over het algemeen is het hier voor de deur. Dus die paar honderd meter extra, die zal wel meevallen. Maar met name wat extra trekkracht en in slecht weer dat we wat over hebben. Want de oude boot, of de huidige boot, zeg maar, die vaart gewoon op zijn toppen. En met deze boot hebben we gewoon wat over.
1: Ja, want het IJsselmeer, hè, daar moet je natuurlijk voornamelijk op varen. Dat staat bekend om zijn korte, steile golven. Die nieuwe RIP, hoe gedraagt zich die dan in zwaar weer?
2: Ja, dat is voor ons ook nog een beetje onderzoeken natuurlijk. Wij krijgen de boot eerst een paar maanden nog om mee te proefvaren. Voordat die vervangen wordt als operationele boot van onze huidige boot. Maar de verwachting is wel dat, juist omdat we wat motorvermogen over hebben, dat we wel veiliger en stabieler kunnen varen met die nieuwe boot.
0: Juist. Die nieuwe boot is ook uitgerust met radar. Wat zie je dan straks op je schermpje als het pikkendonker is of mistig? Wat zie je dan wat jullie eigenlijk voorheen toch een beetje moesten gokken?
2: Ja, nou, in mist en donker zie je vrijwel niks. En met de radar kun je dan toch echt wel 10 kilometer voor je uitkijken. En dan zie je gewoon de reflecties van andere boten. En op die manier kunnen wij sowieso zien wat voor vaart er nog meer is in het donker en in de mist. Maar ook mensen die wij zoeken, die niet precies weten waar ze zijn, kunnen we op die manier veel sneller vinden.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn.
2: Ja, dat is een enorme vooruitgang.
0: Ja. Ja,
1: en ook nog een voordeel van de nieuwe boot is dat het ook een betere zit is. Nou ja, dat klinkt comfortabel natuurlijk, maar bij de KNRM draait het dan vooral om de veiligheid, hè, en de fysieke belasting.
2: Ja, op de huidige boot, die is alweer ruim 20 jaar oud. Hebben we gewoon zeg maar twee harde bankjes.
1: Ja.
2: Je moet je voorstellen dat als je landt in een golf met slecht weer, dat je die klap echt wel moet opvangen. En de nieuwe boot die heeft drie ergonomische seats die ook geveerd zijn. Waardoor wij gewoon als bemanning veel betere ergonomische houding hebben met varen. En dat die fysieke belasting ook gewoon veel beter is dan op de oude boot.
0: Ja, dan stap je een stuk fitter weer aan wal na een inzet.
2: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja. Nou ja, het scheelt natuurlijk wel al die klappen die je moet opvangen. Of dat op goede stoelen gebeurt. Of op zo'n die harde zitjes waar je nu nog op moet zitten. Dus.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, morgen is dan dus de waterlating en dan ook de doop van de boot. En dan wordt natuurlijk ook de naam van de boot bekendgemaakt. Maar die weet u ook nog niet, of wel?
2: Nee, die is voor ons ook nog een grote verrassing. Er zijn een paar mensen die het weten. Dat is wel handig om alvast in de speech te verwerken natuurlijk. Maar morgen met de doop wordt ook de naam onthuld.
0: Ja, en die boot is geschonken, toch?
2: Ja, bij de reddingmaatschappij zijn in principe alle boten geschonken. Of niet in principe, dat is gewoon zo. Over het algemeen vanuit nalatenschap en erfenissen. Soms vanuit het bedrijfsleven. Maar meestal uit een erfenis. En ook de naam die wordt bepaald door de erflater, om het zo maar te noemen.
0: Ja, want wat kost zo'n RIP?
2: De boot die we nu krijgen kost om en nabij de €275.000.
0: Zo, dat is een lekkere schenking.
2: Ja.
0: Ja.
2: En die, dat is voor onze organisatie niet zozeer uitzonderlijk. Dit is ook een van de goedkopere boten. De grotere boten die gaan over enkele miljoenen. En ook die worden bekostigd uit nalatenschappen.
1: Ja, die oude RIP die jullie hadden, wat voor naam heeft die?
2: Dat is Marinus Cornelis.
1: Marinus Cornelis, oké. Dus morgen wordt Marinus Cornelis krijgt een andere naam, een nieuwe boot.
0: En wat gaat er met de Marinus Cornelis gebeuren dan?
2: Dat weet ik eerder gezegd niet. Op zich is is de boot nog wel goed bruikbaar. Misschien dat hij naar het buitenland gaat. Onze vorige reddingboot is naar Griekenland gegaan in de tijd van de vluchtelingencrisis. Dat zie je vaak, dat ze naar andere landen gaan waar het iets minder goed georganiseerd is dan bij ons.
0: Ja. Ja, of je zou hem kunnen inzetten, bedenk ik even ter plekke. En daar ga je dan natuurlijk geld voor vragen. Voor mensen die die echte beleving willen, om die harde klappen op te vangen. Dan ga je ermee over het IJsselmeer scheuren. Is dat misschien een idee?
2: Nou, dat is meer voor commerciële bedrijven, denk ik.
0: Oh, dat mag
2: niet. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en hebben allemaal een baan naast het reddingswerk.
0: Ja, dat is waar.
2: Het zou voor ons wel een beetje te gek worden om ook nog bedrijfsuitjes te gaan doen.
0: Ja, dat is ook zo. Zeg, Jan, dankjewel voor het verhaal. En we wensen jou natuurlijk een mooie dag morgen. Want het is toch wel weer speciaal, zo'n te water laten
2: en
0: dopen.
2: Ja, dat maak je niet heel vaak mee. En meestal wordt de reddingboot in één keer in de 20, 25 jaar vervangen. Dus ja, het is wel een bijzondere gebeurtenis.
0: Zeker. Nou, wensen we jou een mooie dag morgen toe met alle anderen van de KNRM Urk. Dankjewel.
2: Yes, dankjewel.

0: Sam Fender en Olivia Dean waren dat met Rain Me In.
1: Dan wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv. In Nieuwsuur ging het over het debat in de Tweede Kamer over de komst van nieuwe kerncentrales in Nederland. Volgens een rapport van Tennet zijn er twee opties. Terneuzen of de Eemshaven. En dan zou de Eemshaven de beste plek zijn. Maar volgens energiedeskundige Remco de Boer was dat door Tennet eigenlijk al bepaald voordat het rapport er lag.
2: Met de uitgangspunten die je neemt bij het maken van zo'n rapport bepaal je eigenlijk al voor een groot deel de uitkomst. Toen ze hieraan begonnen, kon je bijna al weten dat het nooit zou passen. Alleen in de Eemshaven, en daarvan is door meerdere, want in ieder geval het vorige kabinet gezegd, dat gaan we eigenlijk niet doen.
1: En als je andere uitgangspunten neemt, dan zijn er volgens de deskundigen meer plekken mogelijk voor het bouwen van kerncentrales.
2: Als je dus niet die twee bij elkaar, die twee grote centrales op één plek zet, maar die haal je uit elkaar, is vandaag ook in het debat geopperd. Kleine reactoren, daar gaat het ook over. Daar is dit kabinet ook mee bezig. Maar Tennet heeft ook gezegd, als we naar die kleine kijken, die we meer over het land en over het net kunnen verdelen.
3: Ja, die SMR's, die small modular reactors.
2: Reactors, yes. Dan kan dat makkelijker. Dus dat is nog een optie.
0: In de Rode Draad, aandacht voor stemmen horen. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommer vertelde wat mensen dan precies horen.
4: Als je nou vraagt wat mensen precies horen, dan zijn het meestal hele korte, simpele zinnetjes. Soms alleen maar enkele woorden. En ze zijn ontzettend repetitief. Dus het is vaak hetzelfde woord, hetzelfde thema. Korte, simpele zinnetjes. Zinnetjes van 2 of 3 woorden. Scheldwoorden, jammer genoeg ook heel vaak.
0: Volgens Sommer komt dat doordat bij mensen die stemmen horen de rechter hersenhelft actiever is dan de linker hersenhelft, terwijl de linker helft beter is in taal. Soms gebeurt het dat mensen van een stem de opdracht krijgen om geweld te plegen. Maar volgens Sommer spelen er vaak ook andere problemen.
4: Wanneer je gaat kijken naar die groep, wat zijn nou de mensen die met stemmen een geweldsdelict begaan, een ander iets aandoen of zichzelf iets aandoen, dan is het meestal de combinatie van enerzijds stemmen horen en wanen, dus dat is de psychose, plus heel vaak drugsgebruik erbij.
0: Dat was dus gisteravond op radio en tv.
1: Ja, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Flevoland is wakker voor deze vrijdag, de 3e juli.
0: Ja, zeker. Het is alweer bijna tijd voor weekend natuurlijk. Maar jij gaat nog even een uurtje door hè, met Flevoland Muziekland.
1: Ja, als je nog tips hebt voor me, voor leuke muziek, geef het door via de app 0320 28 50 50. Eerst maar eens Phil Collins.

0: Dit is Flevoland.
1: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hallo, mijn naam is Jan-Bert Vroeger, 51 jaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
1: Hoe laat ze slapen? Ja, het zijn profs en verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
0: Dit is Flevoland.
4: Over.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Almere gaat onderzoeken of er fatbike-vrije zones kunnen komen. En de KNRM op Urk krijgt morgen een nieuwe boot, een RIP. Die kan een stuk sneller en heeft radar.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
12: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
11: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
13: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Dan ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
11: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Geen files, geen vertragingen, wel wat flitsers. Op de A6 bijvoorbeeld bij Emmeloord. Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 109. Staat ook een flitser op diezelfde A6, maar dan bij Lelystad. Muidenberg richting Lelystad, hectometerpaal 69,3. En ook op de N50 bij Ens in beide richtingen bij 262,7. En zometeen in Flevoland Muziekland gaan we gewoon rechtdoor.
14: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
14: Bridgefund laat je niet financiering zonder gedoe.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
16: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
18: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
19: Ik koos wat mij raakte.
18: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
18: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
20: Met Jolien Dalstra.

En applaus voor The Corrs, Old Town. 9:11 is het Flevoland Muziekland. Het eerste uurtje van deze vrijdagochtend, de 3e juli. Ja, de Johan Cruijff Arena. Hè? Eerst was het Harry Styles met zijn concertreeks. En nu Bruno Mars, die mag daar aantreden. Gisteravond was het voor het eerst dat hij daar stond. De eerste keer in de reeks. En dit keer draaide het om de kleur rood bij hem. Dus het publiek, roder dan rood. En de zanger die zei, ja, ik geniet volop. Ook van de mooie vrouwen hier. Ja, en wie zich niet in het rood had gekleed, ja, die voelde zich toch wel misschien een beetje uit de toon vallen. Gisteravond dus Bruno Mars. En hij keert terug natuurlijk, want hij speelt ook morgenavond, 4 juli. En dan hebben we nog 5 juli en 7 juli. Als je denkt van, oh ja, daar zou ik heel graag heen willen. Ja, dat snap ik. Ik baal er ook wel van dat ik geen kaartje heb. Maar het is echt stijf uitverkocht. Ja, is ook wel logisch, hè. Wat een fijne muziek maakt die man. Dit is Bruno Mars met David Guetta. Versace on the floor.

Montercruz Route du Soleil. Ja, natuurlijk wil je deze vrijdagochtend nog wel even meespelen met Kiek. Want dan kun je voor het weekend nog even een leuk prijsje binnenslepen. Zou toch mooi zijn? Wat is er weggepikt? Of net even veranderd? Op een ander plekje. Weggetoverd, toegevoegd, veranderd. Kan allemaal. Aan jou de uitdaging om dat te ontdekken. En waar zijn we hier? Je ziet twee foto's van een groep bewoners van de Golfslag in Emmeloord. Die werden getrakteerd op een, ja, toch wel een gezellig, leuk, mooi dagje. Want ze mochten een hengeltje uitgooien. Dat was in de Lemstervaart. Oh, dat zit toch heerlijk zo aan de waterkant. Oh, lekker rustgevend. Beetje naar die dobber kijken. Gebeurt er wat? Ja, gebeurt er ook wat bij jou? Zie jij het verschil? Laat het weten. Je hebt tot 11 uur de tijd. Geef het door. Doe een appje. En wie weet, spreek jij dan een fijn prijs.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Almere gaat onderzoeken of er fatbike-vrije zones kunnen komen. Een motie hierover van 50PLUS kreeg gisteravond een meerderheid in de raad. Volgens de partij ervaren inwoners van Almere stad, buiten en haven veel overlast. Frank de Kruif van 50PLUS Almere.
10: Het zijn met name de gebieden in die centra waar fietspaden en voetpaden bij elkaar komen. En die leveren dus situaties op waarbij mensen aangereden kunnen worden omdat er met hoge snelheid op fatbikes door de centra heen wordt gereden. En dat is natuurlijk de reden dat wij zeggen van ja, daar moet toch eens even naar gekeken worden wat we daar eventueel aan kunnen doen. En via een aanwijzingsbesluit zou het via de APV kunnen worden geregeld.
9: De KNRM op Urk krijgt morgen een nieuwe boot, een RIP. Die kan een stuk sneller dan het oude exemplaar, ruim 70 km per uur. De boot heeft ook radar. Jan van Veen van de KNRM Urk.
11: In mist en donker zie je vrijwel niks. En met de radar kun je dan toch echt wel 10 kilometer voor je uitkijken. En dan zie je gewoon de reflecties van andere boten. En op die manier kunnen wij sowieso zien wat voor vaart er nog meer is in het donker en in de mist. Maar ook mensen die wij zoeken, die niet precies weten waar ze zijn, kunnen we op die manier veel sneller vinden. Dat is een enorme vooruitgang.
9: De boot gaat morgen het water in en wordt dan uiteraard gedoopt. De gemeente Zeewolde trekt €10.000 uit voor kastjes met maandverband en tampons. Inwoners die deze producten niet kunnen betalen, kunnen ze daar gratis ophalen. Een motie hierover van Pro-Zeewolde werd gisteravond aangenomen door een meerderheid van de raad. Het gaat eerst om een proef van een jaar. Ilse Plug van Pro. Die laat ik even horen aan je.
12: We gaan de pilot samen met het Armoedefonds opzetten. En dat is super fijn, want zij hebben gewoon heel veel ervaring hiermee. En het zullen kastjes zijn waar de producten gratis te pakken zijn voor meisjes en vrouwen. Dus je hoeft er ook niet om naar te vragen. Je mag gewoon zelf iets pakken wat je nodig hebt. En dat zal op plekken zijn die zo toegankelijk mogelijk zijn. Dus ik kan je bijvoorbeeld denken aan de middelbare school in Zeewolde, de bibliotheek, dat soort maatschappelijke plekken. Daar zal het komen te staan.
9: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Hun zaken duurden te lang en daarom kregen ze strafvermindering, meldt RTL Nieuws. Verdachten die hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. De Duitse regering komt met plannen om de economie er weer bovenop te helpen. Door nieuwe belastingregels gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting betalen. Ook mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten gaan werken. Bij het reddingswerk in Venezuela is na 8 dagen nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er zonnige perioden, later in de ochtend verschijnen enkele stapelwolken. Vanmiddag is een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Vanavond en vannacht blijft het droog met eerst nog brede opklaringen en later wat meer wolken. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Vanuit het westen breekt geleidelijk de zon weer door. Het wordt morgenmiddag 23 graden bij een matige westenwind.
9: Geen files of vertragingen. Flitser op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muiderberg bij 69,3. En ook op de N50 bij Ens. In beide richtingen bij 262,7. Zometeen in Flevoland Muziekland neem ik je mee terug naar het muzikale jaar van 1982. Ja, het is een plaatje met een vraag erin.
15: Goedemorgen.

0: Bentum met 3-2-1. Het is 19 minuten voor 10.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, terug naar 1982 muzikaal gezien. Ja, was dat eigenlijk wel een fantastisch jaar. En ja, ik kom bij Doe Maar Uit. Tienerkamers vol met posters, gillende, krijsende fans. Echt bij ieder optreden. Ja, Doe Maar was begin jaren 80 echt wel de sensatie, hè, van Nederland. Ja, een beetje ska, een beetje reggae, pop. Ja, dat sloeg echt in als een bom. Maar in 1984 werd er alweer gezegd... Ja, weet je, we stoppen ermee. We zijn te populair. Ze konden het eigenlijk niet meer aan. Ja, het was ontzettend spijtig, maar gelukkig. We hebben al die mooie muziek nog, deze bijvoorbeeld. Is dit alles?

Life is Life van Opus. Het is 9:09. Ja, tegen beter weten. Ik ben het toch nog aan het proberen. Wie weet, kaartjes voor Bruno Mars. Misschien gaat het nog lukken. Tickets zijn nu in de verkoop. Sluit aan in de wachtrij zater. Wie weet, wie weet. Ik wens jou een fantastisch weekend. Maak er wat moois van. Geniet ervan. Ik ga plaatsmaken voor Arnoud. Die heeft nog veel meer fijne muziek voor je. Dit is Son Mieux met Hiding.

0: Dit is Flevoland.
1: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hallo, mijn naam is Jan-Bert Vroeger, 51 jaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
1: Hoe laat ze slapen, ja, het zijn profs. En verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
0: Dit is Flevoland.
4: Over.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend

0: een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
1: Urk FM.

me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urkfm houdt.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urk.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverde boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig, en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urkfm houdt.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urkfm.

0: zijn een dikketje.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
1: Lekkere muziek op urkfm.
4: The air attack warning sounds like. This is the sound.

0: Ken. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluiver, Timber en Somerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renaat Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. En dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
4: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: De andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
6: Dit is Urk FM. Met Ommekieken. Troggen in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
7: Ja, hallo jullie allemaal. Het is inderdaad weer tijd voor een stap te roggen in de tijd. We gaan dat vandaag doen naar een jaar in de jaren 80 en een jaar in de jaren 90. En dat laatste is komend uur het geval. Het was de laatste paar dagen mooi weer in West, maar vandaag een ding de zomer een step in te roggen. Buien met onweer en het worden niet warmer dan 20 graden. Op televisie kijken we naar de Golden Girls, Willem van Oranje en Tros Triviant.
8: En nou in de bioscoop nog 1 keer lachen met de meest asociale familie van Nederland in Vlodder 3. Dit is het belangrijkste Urkernijs en muziek van maandag 3 juli.
7: Volgens mij was het
9: 1995.

0: Scatman John uit 1994 in de top 40 van dat jaar, van die week waarin we nu leven, de week van 3 juli 1995. En als je dit al, laat ik zeggen, aparte muziek vond voor dat jaar, nou, er komt nog veel maar dit uur. Want 1995 was een heel bijzonder muzikaal jaar. Dit is Ommekieken op Urk FM. We gaan weer terug in de tijd. We zetten de tijdmachine van professor Barrabas zetten we weer flink terug naar 31 jaar geleden. In de zomer van 1995 was de zomer van de Urker visafslag. Want de plannen voor de Urker visafslag die domineerden de Urkpolitiek een groot deel van de jaren 90. Er was een felle debat in de gemeenteraad tussen vuur en tegenstanders van de privatisering en van de nabouw van de afslag. En de partijen stingen lijnrecht tegenover een kanger. De partijen in de raad die voor waren, hadden een kleine meerderheid. 8 zetels voor en er was een 7 zetels tegen. De SGP was een van de felle tegenstanders. Die vonden dat de nabouw financieel te riskant was. En nou met de visserijen economisch niet zo goed ging, was het helemaal een risico. Bovendien vonden ze dat de afslag op de Avenoorde en niet op het industrieterrein zoals het plan was. De Rekkerhaven zou en moest een visserijhaven blijven. Met het vertrek van de afslag van de haven zouden de duren worden opengezet naar maar toerisme of andere activiteiten die niks met de visserij te maken hadden.
1: In de eerste week van juli kwam alles tot een hoogtepunt toen de gemeenteraad zou stemmen over de nabouw van die afslag. Maar op de dag waarop de allesbeslissende debat zou plaatsvinden, stapte Klaas Kofferman van gemeentebelangen tot ieders verbazing uit de gemeenteraad. Hij kon de druk die op hem en zijn familie gelegd worden door mensen van buitenaf niet meer aan. Hij was een van de 8 vuurstanders van de afslag, maar zonder zijn steun zouden de stemmen staken met 7 voor en 7 tegen. Er kon dus nog geen besluit genomen worden.
0: Tijdens dat debat, dat 3 uur duurde, trokken de verschillende partijen op night fel van leer tegen de kanger. Met Pieter Bos van de SGP in de hoofdrol. Volgens het Urkeland vonden de wethouders Stine Kramer-Brouwer van het CDA en Willem Baarsen van de RPF dat Bos het af en toe wat te bond maakte en dat ze hem af en toe, en ik citeer, moederlijk en vaderlijk vermaanden dat hij toch wel even rekening moest houden met de ervaring van zijn collega-raadsleden. Maar die vermaning hulp niet. Bos in zijn SGP blieven fel tegenstanders, net als CA85 in de UVP.
1: Maar het vertrek van Klaas Kofferman, 2 maanden voor zijn 25-jarig jubileum als raadslid, was het gesprek van de dag in de raad. Burgemeester Veninga zei in een toespraak voordat de raadsvergadering begon dat hij een schande vond dat een raadslid moest opstappen omdat hij zich zo geïntimideerd voelde. Dit is Urk onwaardig, zei de burgemeester. Een aantal christelijke waarden werden met voeten getreden in de discussie rond de visafslag. De met aard en mond belieden christelijke waarden werden niet teruggevonden en hoe er met elkaar is omgegaan. Er is ruimte voor schaamte en voor excuus.
0: Ja, heel duidelijke woorden dus van Veninga. Het besluit voor de nabouw van de visafslag kon op dat moment dus niet genomen worden, vanwege die 7 voor en 7 tegen. Maar uiteindelijk gebeurde dat wel na de zomer met die nipte meerderheid van 8 voor en 7 tegen. Zonger Klaas Kofferman dus, maar de Urke politiek bleef toch trekken. Later wordt hij weer raadslid en zelfs wethouder. In 2006 nam hij definitief afscheid van de Urk-politiek, nou maar dan 35 jaar. Ja, dat was een hele verwikkeling in de Urk-politiek, maar eigenlijk in die hele Urker-samenleving, want iedereen had er een heel duidelijke mening over. En die visafslag, die stond er uiteindelijk. Die stond er nog steeds zelfs. Dat was het eerste nice uit de kranten van juli 1995. Ze direct vanzelf veel maar.

0: La Bouche uit 1995 en Be My Lover sting op nummer 6 in de top 40. Kwam vanaf nummer 10. Dus het was best wel een grote hit. En daarvoor Clashère Ine van jouw favorieten van 1995?
1: Nou ja, eigenlijk helemaal niet. Want ik vind dat ik hem te vaak hoor. Want ik werk in de Jumbo en elke dag als ik werk dan hoor ik dit nummer wel. En dat is dan precies op het moment waar ik denk van, nou, wanneer ben ik nou klaar?
0: Dus jij hebt zelf over Hakuna Matata van ja. Jimmy Cliff en Libo M op nummer 19 in de top 40. En dat kwam uiteraard uit The Lion King, de succesfilm van dat jaar. We gaan weer naar het Nice, een opvallend gezicht in de Urkraven.
1: Ja, de 44 meter lange Kreuser Enchanter. Dit miljoenenschip was van een stienrijke Chileen die ermee over de hele wereld voer. Hij lag nou in de Urkraven omdat hij in Volnoven bij Huisman Shipyards een splinternijd schip liet bouwen dat nog veel groter en duurder was. Dat zou 2 jaar duren en om af en toe eens even bij de bouw te kijken was het wel aardig om een schip achteraan te houden. Voor Ongerdak bijvoorbeeld, van de Chileen. Na de zomer zou het verhuizen naar Amsterdam.
0: Na 10 jaar, Ullen Kees en Annemarie Groot van de Bolder ermee op. De zaak hadden ze verkocht aan Jacob en Jannie Hakvoort, die de cafetaria onder dezelfde naam, de Bolder dus, zouden voortzetten. Een belangrijke uitbreiding van het assortiment waren de pizza's waarin Jacob en Jannie waren gespecialiseerd. Ze waren al eigenaars van een pizza-bezorgservice, Pizza Rapida. Dat zat aan de slenk. Maar daar mogen alleen maar pizza's bezorgd en afgehaald worden. In de Bolder konden de liefhebbers ze dus ook opeten.
1: Het gebeurt niet vaak dat op Urk een kar gesloopt wordt. Sterker nog, het gebeurt eigenlijk nooit. Toch speelde dat idee in 1995 met de Reobotkerk in Wijk 8. De gereformeerde kerk, vrijgemaakt, wou in het Urkrad een naai kerk bouwen en op de grond van de oude kerk zou een appartementencomplex gebouwd kunnen worden. Sommige mensen uit de buurt zagen dat niet zo zitten en hadden bezwaren. En dat gold ook voor de RPF, 1 CA 85 in de gemeenteraad. Ook wethouder Willem Baar.

0: Jansen was struggen, maar uiteindelijk haalde het vuurstel een meerderheid. In de appartementen stond er inmiddels al een jaar of 30.
1: Ja, we hadden het net over het politieke tumult over de visafslag in het vertrek van Klaas Kofferman. Er was daarnaast nog maar personeelsnieuws uit de gemeenteraad. Willem Hoekstra van het GPV zou in september stoppen met zijn rolswerk. Dat had hij aangekondigd in de raadsvergadering van vorige week. Hoekstra zat sinds 1982 in de raad en was ook wethouder geweest. In de raad zou Hoekstra opgevolgd worden door Freek Brouwer, die al een paar jaar actief was als raadscommissielid. En die Freek, die het nou net afscheid te nemen van zijn politieke loopbaan als raadslid en als wethouder. Ja, en die loopbaan die het dus ook zo'n 30 jaar duurt. Muziek uit de top 40 van een groep uit Amerika, de Connells, en die had een heel bijzonder onderwerpen keuze voor de luizenplot, namelijk jongeren die weggelopen waren van huis. En eigenlijk was deze plot een oproep aan dergelijke jongeren om toch maar weer eens contact op te nemen met het thuisfront. En dat had in sommige gevallen nog positief gevolg ook, want een bult jongeren kwamen weer bij luizenhouders terecht. De Connells, 74, 75.

0: Direct even nog muziek van Celine Dion, van Bryan Adams, van Clouseau. Maar wees eigenlijk, deze plot die typeert de muziek van 1995 toch veel meer dan welke plot dan ook. Love You More van Paul Elstak. Sting in de top 40 op nummer 2, net niet op nummer 1. Maar die horen hem wel hier in Ommekieken op RKFM. MUZIEK. En ook de jongere generatie vindt hem geweldig, toch, Klaasjelle?
1: Ja, zeker, want het was ook het intronummer van de aardig bekende film onder de jongeren, New Kids Turbo.
0: En zo zie je maar, muziek waarvan je op dat moment misschien denken van, dat ben ik over een paar jaar of weer vergeten, dat blijft eigenlijk voor altijd rondhangen. Dat is toch wel mooi.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Je hoorde de muziek misschien al van het internationale Nice, dat we altijd zo rond de 11e eeuw, ook in 1995, was er Nice van Beutenurk. Sjelle, het begint met een oorlog.
1: Ja, die oorlog, dat was in Bosnië en die is nog lang niet voorbij. De soldaten die namens de VN proberen de rust te bewaren, komen daar amper aan toe omdat ze steeds zelf honger vuurnemen worden duur, met name de Bosnische Serviërs. De Nederlandse blauwhelmen die in Srebrenica al maanden opgesloten zitten, hebben het steeds moeilijker. Dit weekend mogen wel 26 soldaten onder begeleiding naar Sarajevo, waar ze terug konden vliegen naar Nederland.
0: Het computerbesturingssysteem Windows zal binnen een paar jaar de absolute marktleider en wereldstandaard wezen in de wereld van de computers. Dat voorspelt de fabrikant ervan, het bedrijf Microsoft, vlak voor de lancering van de nieuwe versie van het systeem, Windows 95. Dit wordt in augustus gepresenteerd. Veel computerfabrikanten en al aangekondigd dat dit systeem, dat Windows 95 dus, standaard op luizen naaie computers wordt geïnstalleerd. Op dit moment staat Windows al op zo'n 70% van alle computers in de wereld.
1: Dan is die voorspelling dus uiteindelijk wel goed geweest.
0: Zeker.
1: Ook al, ja, qua Apple, die komt ook al wel redelijk in de buurt, denk ik.
0: Zeker, maar dat speelde in 1995 eigenlijk nog amper een rol.
1: Nee, dat was toen nog in de garage van Steve Jobs.
0: Zo ongeveer, ja.
1: De Nederlandse Sikko Mansholt is een sterven. Hij was jarenlang namens de PvdA actief als landelijk en Europees politicus, met als specialisatie de landbouw. Zo was hij in 1958 de allereerste Europese commissaris voor de landbouw. Hij bleef dat tot in de jaren 70, toen hij ook nog eens voorzitter van de Europese Commissie wordde. De hoogste positie die een Nederlandse politicus ooit had. De laatste jaren legde Mansholt zich toe op het milieu, omdat hij vond dat de landbouw te weinig rekening hield met de gevolgen ervan.
0: In het leek zo mooi. Een Mariabieltje in Brunsum in Limburg dat spontaan was gewoon kreten. Dat is heel bijzonder in de katholieke kerk. En er was er dan ook veel gelovigen die het beeldje met eigen ogen wouden aanschouwen. De huilende Madonna wordt gezien als een wonder. Maar een deskundige gooide toch wel wat roet in het eten. Waarschijnlijk was het simpelweg liem of hars dat in het ogen van het beeldje zat. En dat was zo'n smelten door de aanhoudende warmte van de afgelopen dagen. Dus helaas geen bijzonder wonder in Brunsum. De eigenaars van dat beeldje die hullen bij oog en beleggen vol dat het wel degelijk een wonder was. Tot zover het belangrijkste en meest opvallende Nice van Beutenurk van 3 juli 1995. Muziek uit de top 40, The Little River Band uit Australië. Hier is Forever Blue.

0: Bryan Adams met Have You Ever Really Loved a Woman op nummer 4 in de top 40 van 3 juli 1995. Dat is muziek van die dag. En nou gaan we weer verder met het Nice, het Urker Nice van diezelfde dag. Plezier.
1: Moeten oude luien het recht krijgen om een luizen kinderen 1 of 2 dagen per schooljaar in huis te houden? Noem het maar snipperdagen. Dat was de vraag die gesteld wordt met de jaarvergadering van schoolvereniging Reobot. Want, zo zei een moeder van een paar schoolkinderen, je kreeg een direct een boete van de leerplichtambtenaar als je je kind er een dag in de neus houden om bijvoorbeeld een dag harder op vakantie te gaan. Maar tegelijkertijd geven scholen ook wel eens zomaar een vrije dag. De schoolvereniging vond het een origineel idee, maar kon het niet invoeren omdat het wettelijk niet mag.
0: Ze kwamen al jarenlang op de Urkermarkt, maar het bedrijf Siebenga Schoenen had deze week een primeur. Een luizenmarktwagen was ruim 20 meter lang en daarmee was het de allerlangste van heel Nederland. Siebenga kwam al sinds de jaren 40 op Urk en liet met die naaiwagen zien dat ze nog langer niet van plan was te stoppen met de zaterdagse rit van Wolvenga naar Urk. Pas in 2024 hul dat op, want toen stopte Siebenga Schoenen. En sindsdien is het toch een verleden tijd op de Urkermarkt.
1: Het leek maar een gewone sloot. Toch was een nabije sloot bij de Witte Zaandvlakte heel bijzonder. De wateraanvoerwerken was aangelegd door de provincie om ervoor te zorgen dat er maar vers water de Witte Zaandvlakte in en uit kon. Dat had meteen al effect, want er zwom veel maar vis in de sloot dan voorheen. Dat was te zien in het Urkerland, want meteen gingen een man of 15 poeren in de sloot.
0: Ja, en toch, de sloot legden we zelf nog steeds. Nog steeds ligt het een gewone sloot, maar kennelijk was hij zo bijzonder dat hij geen sloot was, maar wateraanvoerwerken. De Flip-orage van 1995 had Urk ook overspoeld. In de jeugd worden de eerste Urker Flippo-ruilbeurs gehouden voor kinderen en voor volwassenen die allemaal aan de stuken waren door het Flippo-virus. In het Urkeland een verslag van de beurs waarin bijvoorbeeld Ben van Urk en Abbe Brouwer worden voorgesteld als bedenkers van een ingenieus systeem waarmee ze heel veel Flippo's binnenholden. Ook Lea Mars worden geportretteerd. Ze was de dochter van buurtwerker Hans Mars, die namens Semeras van het Urkeland Flippo's ruilde. Maar ze gaf ook een paar Flippo's aan haar moe, Etty van Urk. Die kon ze gebruiken in haar fysiotherapiepraktijk voor kinderen met motorische problemen. En zo kwamen die Flippo's toch op heel bijzondere wijze van pas in 1995. Céline Dion, die was in 1995 heel erg populair, heel erg beroemd. En dat kon je ook wel zien aan de posities in de top 40 van haar platen. Want dit was een nummer 1 hit West. Think Twice van Céline Dion.

0: Een ex-nummer 1 in de top 40, maar hij was al behoorlijk op de weg te roggen. Want er sting op nummer 21. Think Twice van Céline Dion sting wel 18 weken in die top 40. We gaan eens kijken naar het Spotnice van die week. Nou was het vanzelf juli, Pagelle. Ja. En dan zou je denken, ja, alle evenementen, alle competities liggen allemaal stelen. Dus er is helemaal geen Spotnice. Of heb je toch iets gevonden?
1: Ik heb zeker wat te vonden. Ook al wordt het wel elke week een stukje lastiger. Mm-hmm. Maar overlopen week was het tijd voor de 9e Zobato toptoernooi. 12 teams met elk 10 sportieve basketballers. Eerst worden er 3 dagen vuurrondewedstrijden gespeeld voor een plek in de finales. Uiteindelijk gingen de tabellies van de gemeente en de kombuis naar de finale. De finale die helemaal in Amerikaanse stijl aan worden, werd uiteindelijk gewonnen door de kombuis. Van basketbal gaan we door naar het hobbyvoetbal. Want een citaat uit het Urkeland: opnieuw een dreun voor WDB. Dat was dus de titel voor de samenvatting van het hobbyvoetbal. Terwijl de WDB het eigenlijk niet zo heel erg slecht ging. Ze stingen dordes in de eerste klasse, maar door verlies tegen de Flux gingen early over de lui heen. Misschien wel een dreun, maar zeker niet op een dreun.
0: En tot zover het Spotnice. Ze trekt de nummer 1 uit de top 40 van 3 juli 1995. Eerst is hier Wakefield.

Wakefield op nummer 7 in de top 40 van 3 juli 1994. Dan de nummer 1 als laatste plot van dit uur. En dat is een bijzondere plot. Het is namelijk de plot die van Vangelis was. Hoe heet het? Dat was de plot van Vangelis dus. En dat was The Conquest of Paradise. En die sting op nummer 1. Het was een groot succes. Vooral dankzij een bokswedstrijd in Duitsland. Want die bokser die had deze muziek gebruikt als opkomstmuziek. Henry Maske heette die bokser. Die wordt de wereldkampioen. En dus wordt dit ook een groot succes in de Duitse hitparades. En dat sloeg over naar Nederland. Want in de week van 3 juli 1995 kwam hij op nummer 1 terecht en bleef er 10 weken staan. Vangelis dus met Conquest of Paradise. Ze trekt Not Nice nog een jaar lang om te kijken.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
5: Dit is UrkFM met Ommekieken. Troggen in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Graciele van Sloten. Dit is Ommekieken.
6: Ja, daar binnen we weer met een nijduur Ommekieken. Dit uur gaan we het over een jaar in de jaren 80 eeuwen. Het was toen, op 3 juli, iets ergens in de jaren 80, half tot zwaar bewolkt met een temperatuur van zo'n 23 graden. Op de tv kijken we naar Michel Strogoff, het Zuiderzeespel, en naar sport, de finale van Wimbledon en 2 wedstrijden voor het WK voetbal in Spanje.
7: Kortom, dit is het Urkernijs in muziek van zaterdag 3 juli
5: 1982.

0: Dan over Fleetwood Mac. Dan heb je het vaak over Go Your Own Way en Dreams en Don't Stop, dat soort nummers. Maar ook in latere jaren heeft hij nog hele mooie nummers gemaakt. Dit is er een van. Hold Me kwam uit 1982 en dat is ook het jaar waarin we het komend uur even op terugkijken in dit programma van Urk FM. En het sting op nummer 20 in de top 40 en dat weten we omdat we het originele gedrukte exemplaar van de top 40 meenemen hebben. Ik hou het even voor de camera, mocht je dit online op de camera bekijken, dan zie je het waar. Zitten. Elke week ging je naar platenzaak De Jong om die top 40 op te halen. Goeie oude tijd. 1982 dus. Jaar waarin heel veel nice was. En dat begint op de Hofstee. 3 juli 1982 dus. De Hofstee die kreeg namelijk een opknapbeurt. Dat was volgens sommige winkeliers ook wel nodig. En ze hadden al een paar keer met het gemeentebestuur hierover spreken. De gemeenteraad legde onder 30.000 gulden op tafel, ook al kon er niet de hele Hofstee van worden aangepakt. Maar volgens wethouder Klaas Kofferman was er simpelweg niet maar geld. Maar we proberen het stukje bij beetje mooier te maken, Zeni.
1: De speeltuin onderaan de dek was er slecht aan toe. Na 30 jaar kon hij zelfs niet open in de zomervakantie, omdat er geen geld, maar was voor toezicht en voor de nodige reparaties. Maar het Urk Land wist te melden dat er toch hulp kwam. Een groep moeders had zich opgegeven om allerlei klusjes te doen, zodat er volgens het Urk Land toch nog wipwapt en schommeld kon worden deze zomer. Maar of de speeltuin het nog lang zou volhouden, dat bleef spannend.
0: Nou weten we het antwoord daarop vanzelf. Het antwoord was niet zo lang, want niet veel later sting er een naai school, de naai Wilhelmina School. Dat was later in de jaren 80. Het Urker Kinderkoor Klein maar Dapper mocht optreden voor koningin Beatrix. Dat gebeurde op 31 augustus. Dan is ze bij een bijeenkomst van oud-verzetstrijders in Havelte. En daar is Klein maar Dapper ook. Dus het valt te verwachten dat de koningin iets van dat optreden meekrijgt.
1: Elke week stond er in het plaatselijk Nijs weer een lange lijst van allerlei kleine criminaliteit, zoals inbraken en vernielingen. Niet leuk vanzelf, maar soms stond er ook een berichtje bij met een goede afloop. Zo was er in wijk 3 een buitenboordmotor gestolen, maar waarschijnlijk kreeg de dief spijt van zijn dood. Later in de week bracht hij de motor weer keurig terug.
0: Ja, of wij kwamen er zelf achter dat die helemaal geen boot hadden. En dus ook niks aan een buitenboordmotor hadden.
1: Of hij zag dat hij in de kraan sting en dat hij toch dacht van, dat ik hem toch maar terugbreng.
0: Dat zou ook kunnen. Hier is Hot Chocolate.

0: Dat was net als in de film van Toontje Lager. Die stingen op nummer 35 in de top 40. En daarvoor hoorde je Girl Crazy van Hot Chocolate.
1: En die stingen op nummer 6.
0: Ja, we gaan verder met het Urkenijs.
1: Ja, inspraak van burgers bij een gemeenteraadsvergadering is anno 2026 heel normaal. Maar in 1982 besting het simpelweg nog niet. En dat vond SGP-raadslid Lau Korf maar gek. Hij zegt, de publieke tribune zit hier altijd vol. Laten we die mensen na afloop van de vergadering een zegje maar doen, zei hij. Wethouder Klaas Kofferman die vond hem maar niks. Hij zegt, ik kreeg wel mensen op mijn spreekuur, maar dat binnen meestal dezelfde. En die kreeg ik dan ze direct ook nog hier nog eens een keer. Dat leek mij geen goed plan. En dat wordt dus al verscheurd.
0: In Tollebeek sting een bijzonder bord in de tuin van de neus. Gevaarlijk terrein voor hoorcommissies, ga terug. Het bord sting in de tuin van dominee Van der Meulen en was een knipogen naar hoorcommissies van andere kerken die naar hem wouden luisteren om hem te kunnen beroepen. En dat zou betekenen dat hij wel eens uit Tollebeek zou kunnen vertrekken.

0: We vonden ook de naam van Roelof van der Meulen. Hij was oud-directeur van de ULO en hij was Iuvul oud. Hij was oud-scriba van de Grifmarkerkerk, oud-raadslid van de ARP, oud-vuurzitter van de Groene Kruis enzovoort. In 1973 ging hij met pensioen, wanneer hij van Urk vertrok en hij overleed dus in juli 1982.
1: Nou, best opmerkelijk bericht, want burgemeester Buijs moest bij de gemeenteraadsvergadering persoonlijk ingrepen tegen muziek bij de buren die nogal aardig sting. De raadslieden konden een kanger amper verstaan. Een belletje met de politie van Buijs was de oplossing. De muziek bij de buren worden op last van de agenten uitgezet.
0: Ja, nou ja, dat is een bijzonder bericht, inderdaad. Een van de mooie dingen van muziek is dat het gelijk herinneringen oproept. Bijvoorbeeld een leuke of een mooie zoemerplaat, die als je die oren gelijk ook aan de zoemer doet denken. De plaat die we nu hebben, dat is daar een heel mooi voorbeeld van. In 1982 had Veronica een promotieactie onder de titel Veronica komt naar je toe deze zomer. En daar hoorde dan deze muziek bij. Van James Last. Biscaya.

0: De Chaplin Band en Il Verriero. Ja, je zou denken, het is een Italiaanse groep, maar ze kwamen uit Limburg. Het nummer is wel van oorsprong Italiaans, kwam uit de jaren 70 en het wordt duur de Chaplin Band op night opnemen. En ook dit was zo'n nummer wat heel erg aan de zoomer ding denken. Daarvoor hoorde je Biscaya van James Last. Die sting op nummer 19 in de top 40. En Il Verriero sting op nummer 25. Het is tijd voor het nieuws van Buitenark. Want ja, ook Buitenark gebeurde we zelf het nodige op 3 juli 1982. Het was 1982, het ging slecht met de Nederlandse staatskas en dus moest er worden bezuinigd. Maar niet iedereen was er blij mee. Het schrappen van 8000 ziekenhuisbedden, dat was een van de plannen van het kabinet. Dat zou weliswaar 700 miljoen gulden opleveren, maar het zou ook 15.000 banen kosten in een verkleining van de ziekenhuiszorg. Bovendien zou een complete ziekenhuis moeten worden gesloten en dat zagen de vakbonden uiteraard niet zitten. Dit wordt absoluut nog vervolgd.
1: Het WK voetbal in Spanje liep langzaam naar zijn einde. De eerste opvallers waren er en daar zaten niet de meeste landen tussen. Zo worden Spanje en Argentinië op dezelfde avond uitschakeld. Vooral de wedstrijd tussen Brazilië en Argentinië is beroemd te worden. Niet alleen door het geweldige spel van de Brazilianen, maar ook door de afgang van Diego Maradona, die de sterren van het WK had moeten worden. Maar dat lukte niet, want hij moest met een rode kaart van het veld af.
0: Ik kan me nog steeds na al die jaren de woorden van de Nederlandse commentator herinneren. Dieper kan een afgang niet zijn.
1: 4 jaar later bewees hij zichzelf wel, want toen werd Argentinië wel wereldkampioen. Op het WK van 1982 wordt Italië wereldkampioen.
0: Ja, een ander sportevenement dat ook weer van start gewoon was de Tour de France. En die begon zoals hij 3 weken later ook zou eindigen, namelijk met Bernard Hinault in het geel. De Fransman won de proloog voor Gerry Kneteman. Aan het einde van de Tour sting Hinault dus nog altijd bovenaan, met op de 2e, 3e en 4e plekken 3 Nederlanders, respectievelijk Joop Zoetemelk, Johan van der Velde en Peter Winnen.
1: Maar Peter heeft dus niet gewonnen.
0: Nee. Hij had wel etappes gewonnen, onder andere op Alpe d'Huez. Dus hij was wel een winnaar, maar niet de winnaar van de Ile Tour.
1: Helaas niet. En de 39-jarige Wim Hazelaar uit Zwolle heeft een bijzondere prijs gewonnen. Hij is namelijk wereldkampioen bloemskikken geworden in Duitsland. Wim versloeg daarbij 2 concurrenten uit Engeland en Duitsland. Hij gebruikt zijn creatie anjers, rozen, orchideeën en riddersporen.
0: Dat was een bijzondere prestatie van hem.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat je als bloemschikker in één keer wereldkampioen wordt. Ze trekte in het Nice uit het Argeland van 1982. Hoorde je onder andere waarom burgemeester Buys in een ambulance terechtkwam en dat niet aardig vond. Dat hoor je zo dadelijk en nog veel meer. No Roxy Music uit de top 40 van 82. Hier is Avalon.

0: 1982. En er was een naaie rage opgekomen. De rage van de nederpop, de Nederlandstalige pop van Doe Maar bijvoorbeeld. Toontje Lager hadden we aardig dit uur al. Dit was dus Doe Maar met Is Dit Alles. De plot ging van nummer 14 tot naar nummer 9 in de top 40. En later zouden er nog veel meer nederpopbandjes opkomen. Is Dit Alles? Doe Maar. De top 40 van 3 juli 1982. We gaan weer verder met het Nice. Er was sprake van een geheimzinnige koorts op Urk. De Rode Baarskoorts, althans, zo noemde het Urkeland het. Zoals je in sommige delen van de wereld wel eens een goudkoorts hebt, was er op Urk dus een koorts voor deze vis. Met allerlei soorten bootjes trokken poeders het IJsselmeer op om de rode baars te verschalken. En dat was een lucratieve zaak omdat de prijs van de rode baars op een hoog niveau lag. Zo waren er vissers, al dus het Urkeland, die vorige week besommingen van boven de 2000 gulden gemaakt hadden.
1: Urk had een naaie ambulance. De vorige was al 12 jaar oud en was aan vervanging toe. De naaie was een moderne wagen met allerlei moderne snufjes, zoals een zuurstofleiding en een machine om hartproblemen mee op te lossen. Opvallend aan de ambulance was dat die bijna helemaal betaald kon worden uit de opbrengsten van financiële inzamelingsacties onder de Urker bevolking. De bemanning van de ziekenwagen besting uit alleen maar vrijwilligers, iets wat best wel uniek was in Nederland. Bij de officiële overhandiging van de ambulance worden Netterdon of burgemeester Buys onwel worden was. Dus hij worden vlug de ziekenwagen in de Sjoeft en met loeiende sirenes door Urk vervoerd. Nadat hij weer bij het Irene was aan de kumen, was hij vol lof over de naaiwagen. Je voelt haast niet dat je rijdt, was zijn reactie.
0: Het ging goed met de Urker Bibliotheek. Amper een half jaar nadat de BIEB van start begon was, kon vorige week al het 3000ste lid worden ingeschreven. Het was de 16-jarige Janita Visser van de Pyramideweg die niets vermoedend de bibliotheek, toen nog naast de poort, binnenliep om zich op te geven toen ze te horen kreeg dat ze het 3000ste lid was. In de meeste gemeenten is ongeveer 30% van de bevolking lid van de bibliotheek, maar op Urk wordt dat percentage nauw al old. Probleem wordt wel dat er ze direct waarschijnlijk niet genoeg boeken waren om uit te lenen. Er zijn er nou 12.000 en daar moeten ze direct wel wat bij.
1: En een bijzonder verhaaltje in de krant. Een Urker student aan een bakkersopleiding in Zwolle was geslaagd en kon zijn diploma ophalen. Samen met zijn moeder ging hij naar Zwolle, naar de drukbezochte diploma-uitreiking. Maar er was wat geks los. In zijn toespraak aan een docent het niet over meel, brood en gebak, maar over cement en specie. Het leek wel alsof ze bij de verkeerde diploma-uitreiking zaten. Maar ja, ze konden vanzelf niet zomaar tijdens de toespraak de zaal verlaten, dus bleven ze nog wel even zitten. In de pauze vroegen ze aan volk hoe dat nou zat. En inderdaad, dit was de diploma-uitreiking voor metselaars. Maar hoe zat het dan met het diploma voor de bakkers? Dat was gisteravond al uitgedeeld aan de geslaagden.
0: Ik hoop dat die bakker zijn diploma uiteindelijk wel altijd. Ik ook. Ja, het zou wel goed te kunnen worden. Maar het zou je maar overkomen. Dat je bij de verkeerde diploma-uitreiking zit.
1: Ja, inderdaad.
0: De zomer van 1982 sting in het teken van zomers muziek. Want het was een hele mooie zomer. Dit is er ook een voorbeeld van. Een latere nummer 1 hit zelfs. June Lodge en Prince Mohammed. And Someone...

0: Het gedrukte exemplaar van de top 40 van 3 juli 1982... dat we hier voor ons heen leggen in de studio van RKFM... kunnen we zien dat dit de hoogste binnenkomer was... op nummer 13, Diep in mijn hart, van André Hazes. Het is tijd voor de sport. Zullen we dat eens doen?
1: Ja, laten we dat maar eens eventjes doen. RK1 moest alweer beginnen aan de voorbereiding... Want het officiële voetbalseizoen was begonnen. En dat begon dus niet tegen de meeste tegenstander. Want PEC Zwolle kwam naar het Prinses Wilhelmina Sportpark. En dan zou PEC ook nog eens in de lui zijn beste opstelling spelen volgens het Turkenland. Er beloofde ook veel publiek aanwezig te wezen. Ook al verscheen het pas op de dag zelf in het Turkenland.
0: Ja, en dan de uitslag.
1: Ja, de uitslag. En dat is best opmerkelijk, want we hadden het eventjes onderzocht. En het bleek dus pas 3 weken later in het Turkenland te staan. Dus of het nou gewoon zo laat erin is gezet of dat de wedstrijd is verplaatst, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat het uiteindelijk 5-1 voor PEC Zwolle is geworden.
0: Ja, in dat die wedstrijd überhaupt gespeeld is, was nog wel een wonder. Want vlak daarvoor was PEC Zwolle failliet verklaard. En dat kwam toen allemaal goed. De club wordde eigenlijk op night opgericht. Ierte toen ook PEC Zwolle 82. En kon alsnog met het eredivisie seizoen 82-83 beginnen.
1: Overlopen zaterdag konden leden van de zwemclub de Luizen Brevet weer aan. Ze konden zwemmen voor Brevet 1, 2 en 3. 44 kandidaten dingen meer voor zo'n brevet, waarvan er 40 het al hadden. 17 voor brevet 1, 7 voor brevet 2 en 16 voor brevet 3. Vanzelf stingen al die 40 namen ook in de krant, maar die kon ik hier ook niet allemaal opnoemen.
0: En terecht ook. Tot zover het sportijs. Als je goed luistert, dan heb je ook de muziek hoort die we daar wel eens bij gebruiken. Dat is deze muziek dus. En mocht je nou al vragen, van wie is die muziek ook alweer? Nou, die is van een plaat die op die week, of in die week, in de top 40 sting. Het is ABC en The Look of Love.

0: Nummer 30 in de top 40 van 3 juli 1982. Baby Makes a Blue Jeans Talk van Dr. Hook. Ja, dit was alweer ommekieken voor deze week. 1995 en 1982. Twee totaal verschillende jaren, Klazelle. Qua muziek en qua nice, maar wel interessant weer of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Rest ons nog de nummer 1 van 1982 te draaien. José. I love it.

0: Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestemmen.

0: Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
3: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Lekkere muziek op Urk FM. Let's move!

0: De komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer